0: En dat was hem weer, de maandelijkse takeover van Fedecors. Dankjewel, Fer.
1: Ja, dankjewel.
0: Waar ga je dit weekend allemaal zijn?
1: Dit weekend kan ik lekker weer terug naar Nederland vanuit Turkije, want dan ben ik op vakantie. Ja. En dan, dan zie ik jullie allemaal Dance Valley. Jij ook, geloof ik?
0: Ja, ja, ik ben er ook bij.
1: Heel veel zin in. En dan terug naar Turkije voor mijn vakantie. En dan vanaf daar door naar Mexico voor Mesones 72. En dan Avalon de dag daarna in Los Angeles.
0: En ik begreep dat je voor die set ook weer ouderwetse vinyl uit de kast.
1: Ik neem ook vinyl mee, ja, voor het laatste uur.
0: Dat is leuk bij de douane even uitleggen dat je wat dat nou
1: wat
0: is.
1: Wat is dat ook weer?
0: Wat, is het? Wat zijn er van die zwarte schijven die helemaal losgaan op onze scanners hier.
1: Ja,
0: dankjewel dat je er weer was. We zien je volgende maand weer.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Stereo Trance op 538. Volgende week is Armin op vakantie, dus dan hebben we iets heel moois voor jullie in petto. Dus, zijn set van Stereo Trance in Polen. Zie je dan. Fijn weekend. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check astereotrance.com or join discord.gg/ArminVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. Jouw hits hoor je op 538. David Guetta en John Martin. Human. Jouw

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Het lijkt erop dat de straat van Hormuz voorlopig gesloten blijft. Iran is met een eisenpakket gekomen. Ze willen onder andere dat Amerika al haar troepen terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en stopt met het geweld in het Midden-Oosten. Pas dan gaat de belangrijke vaarroute weer open. In West-Canada zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor enorme natuurbranden. Huizen werden verwoest, meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten en de noodtoestand is uitgeroepen. Ook in Europa gaan stukken natuurgebied in vlammen op. Daardoor werden bij het Gardameer in Noord-Italië ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft die uitgezaaid was naar zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft de zoon van Biden, Hunter, gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader zo te zien. En op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was mee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zonnen op je radio. Afrojack. Radio 538.
3: What up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go.
4: This is Jack Radio.

0: Yo, dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jacked. Ik zie jou volgende week.
1: Radio 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur. Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de Straat van Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht. Zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend. Maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. En de nieuwe Colombiaanse president is pas 1 dag ingezworen en er zijn in Colombia nu al 2 aanslagen gepleegd. Er vielen meerdere gewonden toen een autobom afging en een agent kwam om het leven na een droneaanval op een politiebureau. Het leger gaat ervan uit dat rebellen van de opgeheven FARC-groep achter de aanslagen zitten. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.
2: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg raakte één iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV zo slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerden ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen: AZ ADO Den Haag 2-0, Go Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

Radio 538.

Cause my dreams are bursting out.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. En het gaat lekker met AZ. Na de winst van de Johan Cruijffschaal zijn ze gisteravond ook goed begonnen in de Eredivisie. AZ versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Eerder op de avond stelde landskampioen PSV erg teleur. Thuis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis,
3: nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: Allianz Direct.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar €1,29. Lidl. Je verdient het.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
17: laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja, goed.
16: Dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: zo makkelijk retour.
1: Nieuwe hond?
2: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. 538 Nieuws.
15: 7 uur.
16: In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen van laat op de avond gisteren: AZ ADO Den Haag 2-0 en Go Ahead Eagles Willem 2-4-1. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten, en er staat weinig wind. En dat was het nieuws op 538.
17: Kom 538 verkeer voor je, de Flitsmeister, exact 7 uur. Goedemorgen. Flitsers op de A2, Weert richting Echt bij Weert 202.1. Dan de A6 richting Muidenberg bij Lelystad 62.2. De A7 vanaf Drachten richting Groningen bij Drachten 168.0. Dan de A10 vanaf Nieuwemeer richting Diemen bij Amsterdam 19.5. De A22, Velsen richting Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.3. En de laatste op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, 31.9. Veilige reis.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
19: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
17: Zo, goedemorgen. Lekker wakker worden met koffie en natuurlijk de hits van 538. Onderweg voor je de nieuwe van Martin Garrix en U2 en voor Jack. En dit is Teddy Swims. Radio 538.

Jack bij 538. Je hoorde In My World. Hey, goedemorgen. Kilian van Leijten hier op je heerlijke zondag 9 augustus. De dag dat de toren van Pisa jarig is in Italië. Het is exact 853 jaar geleden dat ze zijn begonnen met de bouw van de toren van Pisa. En ik vind het toch een mooi gebouw, hoor. Ik bedoel, de aannemer heeft eigenlijk gewoon een grote fout gemaakt, toch? Door het op veel te zachte grond te bouwen. Waardoor die dus scheef is gaan staan. Ja, en het mooie is gewoon, 853 jaar later staan er nog steeds echt hordes mensen in de rij om die fout van dichtbij te bekijken eigenlijk, hè? Sterker nog, ik denk dat dit het enige gebouw is ter wereld waarbij je je geld terug zou willen als hij opeens recht zou staan. Eigenlijk de omgekeerde wereld als je er zo over nadenkt, hè?

Hey, geef je ook meer geld uit tijdens deze warme dagen? Want het lijkt namelijk wel op dat er een hittegolf aankomt in Nederland de aankomende week. En volgens onderzoek blijkt, tijdens een hittegolf verandert ons uitgavenpatroon. Mensen die in de stad wonen, die geven juist meer geld uit aan met name horeca, terrasjes, drankjes, uit eten en dat soort dingen, weet je wel. Terwijl mensen op het platteland juist minder geld uitgeven. En ja, ik herken mezelf er eigenlijk wel in. Ik bedoel, bij 35 graden sta ik het liefst de hele dag op de tennisbaan. Kom ik niet in een winkelcentrum om kleren te kopen. Ga ik niet uitgebreid koken. Ik ga niet uit eten, weet je, dat soort dingen. Dus je zou zeggen, lekker goedkoop zo'n dagje tennissen, toch? Maar goed. Ik drink vervolgens wel mijn halve salaris weer weg op het terras van de club onder het mom hersteltraining. Dus dat helpt ook niet echt heel goed, maar goed. Hey, onderweg voor je de hits van 538 om deze ochtend lekker mee wakker te worden. Zometeen Bruce Springsteen. Ook de nieuwste Max en Andy Grammer komen eraan. Calvin Harris en Sam Smith. Dit is Promises.

0: love you, baby.
1: De nieuwste van de Crisscross Amsterdam bij 538. Je hoorde My Oh My. Hey, goedemorgen, Kilio van Luijt hier met zometeen zomerse muziek van Topic en Becky G. Ook de nieuwste favorite van Bruno Mars komt eraan. Ja, en je gaat Bruce Springsteen horen die echt een gruwelijke hekel heeft aan iets waar jij waarschijnlijk ook wel een hekel aan heeft. Wat dat is, hoor je zometeen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Wat ga jij morgen doen? Zullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Goedemorgen. Alleen in het noorden is het nog een klein beetje bewolkt. Verder is het overal zonnig. Maar later vandaag klaart het in het noorden ook op. En dan temperaturen tot lokaal wel 32 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister. Met nog 7 snelheidscontroles gemeld op de A-wegen. Dankjewel voor het opletten en doorgeven ervoor. De eerste op de A2, Weert, richting Echt bij Weert, 202.1. Daarnaast is dan Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad, 62.2. Dan de A7 richting Groningen bij Drachten, 168.0. De A10 vanaf de Nieuwe Meer richting Diemen bij Amsterdam, 19.5. Dan de A16 richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, 74.2. De A22, Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.3. En de laatste op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, 31.9. 2 minuten over 7:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
12: Goedemorgen. In het westen van Canada zijn meer dan 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor heftige natuurbranden. Een noodtoestand is daar uitgeroepen. Huizen zijn afgebrand en op sommige plekken is geen stroom meer. Het gaat niet goed met de 83-jarige Amerikaanse oud-president Joe Biden. Zijn zoon, Hunter, vertelt aan de BBC dat de prostaatkanker nog verder is uitgezaaid naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. En een mislukte seizoenstart voor landskampioen PSV. Na de afgang vorig weekend voor de Johan Cruijffschaal wist PSV gisteravond in de Eredivisie ook niet te winnen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
1: Kilian van Luijt. Met zometeen zomerse muziek van Topic en Becky G. Maar eerst Miley Cyrus.

Hey, waar heb jij nou echt een hekel aan? Ik heb zelf dus echt totaal geen geduld. Dus ik kan echt heel slecht tegen mensen die te laat komen. Alleen, dat is best hypocriet. Want zelf ben ik ook altijd standaard te laat. Altijd 5 minuten, dus ik mag er helemaal niks van vinden. Maar goed, iedereen heeft zo'n irritaties, toch? Ik bedoel ook Bruce Springsteen, die je nu op 538 gaat horen. Die man die heeft stadions volgespeeld, de halve wereld gezien, tientallen jaren in de muziekindustrie gezeten. Maar waar heeft hij nou echt een hekel aan, denk je? Plastic bestek. En ik moet je eerlijk zeggen, in het begin vond ik het vreemd. Ik dacht, ja, van alle irritaties die je kunt hebben in de wereld, erger je aan plastic bestekken. Maar ergens is het best logisch. Ik bedoel, die man die treedt natuurlijk op in zoveel landen, zoveel festivals, en dan hebben ze backstage natuurlijk vaak alleen maar plastic bestek. En hij staat erom bekend dat hij graag een biefstukje eet. Ja, dat valt niet te snijden met zo'n plastic mesje dat echt om de haverklap kapot knapt natuurlijk. Bruce Springsteen, je hoort het nu bij 538. Dit is Dancing in the Dark.

Lopez en David Guetta bij 538. Je hoorde Save Me Tonight. Hey, vanaf morgen gaan we het weer doen, hè? Dan geven we weer kaarten weg voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. Het zijn de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. En je kunt er gewoon kans op maken. Als je de racewagen voorbij hoort komen, bel dan aankomende week met de studio 0909-30538. En wie weet win je complete weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: jouw 538 met Coldplay. Je hoorde Clocks. En zometeen is het er weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen en verder onderweg voor jezelf is de muziek van Hugo en de Spice Girls.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: 538 Nieuws, 8 uur.
10: In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Trainer Peter Bos baalt ervan dat ze te weinig kansen creëerden. AZ begon het Eredivisie-seizoen een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Het wordt een zonnige en warme dag. 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En er staat weinig wind. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je, dan Flitsmeister. Met nog flits op de A2, Weert richting Echt bij Weert, 202.1. De A6 dan richting Muidenberg bij Lelystad, 62.2. Dan de A7 richting Groningen bij Drachten, 168.0. De A8 vanaf Amsterdam richting Beverwijk bij Zaandam, 5.7. Dan de A10 vanaf de Nieuwe Meer richting Diemen bij Amsterdam, 19.5. De A22 dan richting Beverwijk bij Velsen-Zuid. Daar staat je op je snelheid controleren bij 9.3. En daarnaast op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, 31.9. Veilige reis.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: anders doet.
1: Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.

0: Heineken Dutch Grand Prix.
1: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansluizen Kiddens Quiz. Ook de nieuwste Ella Langley komt eraan. En er is Miles Smith en Nahorn. Dit is Drive Safe.

Zomersmuziek van Hugo. Je hoorde Jamaican. Hey, zometeen op 538 nieuwe muziek van Ella Langley. Ze is pas 27 jaar, maar ze heeft nu al een vrij bijzonder record te pakken. Haar hit Choosing Texas staat namelijk al 16 weken op de nummer 1 in de Amerikaanse countrylijst. En daarmee is het de langslopende nummer 1 hit van een vrouwelijke artiest zonder een kerstnummer. Want natuurlijk de absolute recordhouder blijft Mariah Carey met All I Want For... Nou ja, je weet welke ik bedoel. Die stond namelijk 22 weken op de nummer 1. Dus ze moet nog eventjes volhouden om een Mariah Carey van de troon te stoten. Maar weet je waar ik me eigenlijk het meest over verbaas? Hoe specifiek dit record is. Ik bedoel, de langste nummer 1 hit van een vrouw zonder een kerstliedje. Dat heeft dus ooit iemand bijgehouden. Ella Langley, hoor je nu bij 538. Dit is Choosing Texas. Just when I-

0: Track staan. Fateless bij 538. Je hoorde New Religion. Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is namelijk verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is Napoleon. Die was 1,55 meter lang. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door. En stelling 2 is, van nootmuskaat kun je hallucineren. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Napoleon was 1,55 meter lang. Dan heb je stelling 1 door via de F van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze ochtend is waar? Van nootmuskaat kun je hallucineren. Dan heb je stelling 2 door. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de F van 538.
1: Yo!

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Napoleon was 1,55 meter lang. Of denk je dat stelling 2 waar is? Van nootmuskaat kun je hallucineren. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Napoleon was 1,55 meter lang. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nee, stelling 2 deze ochtend is waar? Van nootmuskaat kun je hallucineren. Dan heb je stelling 2 door. Welke is waar, denk je? Let me know via de app van 538. Hoor je zo meteen het antwoord. Net zoals de Red Hot Chili Peppers en Shakira.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De

0: Check 538.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
6: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Goedemorgen, alleen in het noorden nog een klein beetje bewolkt. Verder is het al overal lekker zonnig. En ook later vandaag klaart het in het noorden op. Dan is het overal zonnig en temperaturen tot lokaal wel 32 graden. Dus weer op deze door naar de weg met Flitsmeister. Bij nog een flitser op de A2, Weert richting Echt bij Weert, 202.1. De A6 dan bij Muidenberg, bij Lelystad, richting Muidenberg bij Lelystad, 62.2. Dan de A7 richting Groningen bij 168.0. De A10 vanaf de Nieuwe Meer richting Diemen bij Amsterdam, 19.5. Dan de A13 richting Rijswijk bij 16.8. De A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.3. En de laatste op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, opgepast daarbij 31.9. 8:45, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
16: Goedemorgen. In natuurgebied Herperduin bij Os is brand uitgebroken. Het gaat om een stuk van 100 bij 150 meter. Daarbij komt veel rook vrij. Het advies aan mensen in de buurt is om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada is vanwege grote natuurbranden de noodtoestand uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verbrand en in sommige gebieden is geen stroom meer. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ deed het een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
17: 538, Kilian van Luit.
15: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Shakira.

0: De Scrubber 538, je hoorde The Last Time. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is, Napoleon was 1,55 meter lang. En stelling 2 is, van nootmuskaat kun je hallucineren. Aan de telefoon heb ik Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga jij zometeen op het dieet of ga je extra sporten?
1: Ik denk extra sporten.
0: Extra sporten, ja. Want jij bent nu momenteel midden in een verhuizing bezig.
1: Klopt, ja.
0: En jij vertelde net dat je nu ook in een appartement woont. 4 hoog, maar geen lift erin. Dus je doet alles met de trap. En zometeen heb je wel een lift.
1: Dan heb ik een heel fijne lift. Ook 4 hoog, maar wel met lift. Dat wel.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je nooit meer die trappen neemt. Maar dat scheelt een hoop calorieën dan, denk ik.
1: Ja, ik verbrand genoeg calorieën nu. Dus dat, daar ben ik niet bang voor.
0: Maar goed, jij gaat het zometeen compenseren door gewoon lekker extra te sporten dus.
1: Zeker, ja.
0: Kijk eens aan. Hoeveel verhuisdozen heb je inmiddels staan?
1: Ik heb het nu beneden een stuk of 15 staan. En boven heb ik ook nog een aantal. Maar ik ben nog lang niet klaar, dus ik moet nog meer inpakken. Dus...
0: En dan zometeen zo'n vrachtwagentje huren? Of roep je ineens allemaal vrienden op die moeten komen helpen?
1: Nee, ik heb een busje gehuurd. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Kijk eens, heb je überhaupt wel hulp of moet je helemaal alleen doen?
1: Nee, ik heb genoeg hulp. Dat komt goed.
0: Kijk eens aan. Ja, ik moet zeggen, ik ben ooit 1 keer in mijn leven verhuisd. Daar heb ik ook hulp bij gehad. Wat ervoor zorgde dat ik de verhuisdozen niet meer terug kon vinden, zeg maar, wat waarin zat. Want mensen pakten gewoon random wat in. En toen dacht ik, ja, blijf met je tingels er vanaf, weet je wel. Dus ik doe het liefst alleen, maar...
1: Ja, dat heb ik ook, hoor. Ik heb wel wat opgeschreven, maar niet alles. Dus dat wordt ook een beetje zoeken.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Uiteindelijk heb je daar ook weer genoeg tijd voor dan, toch?
1: Ja, ik heb nog een weekje vakantie. Dus dat komt helemaal goed uit.
0: Nou, kijk eens aan. Lekker bezig, jongen.
1: Ja.
0: Hey, en terwijl je de verhuisdoos aan het inpakken was, hoorde jij de twee stellingen. Stelling 1 deze ochtend was, Napoleon was 1,55 meter lang. En stelling 2 is, van nootmuskaat kun je hallucineren. Welke van de twee is waar, denk jij?
1: Stelling 2.
0: En waarom?
1: Ja, ik denk toch, het is een beetje, het is poeder. En ik denk van ja, als je het opsnuift, ja, dat doe je dan niet. Dan ga je toch denk een beetje hallucineren, denk ik dan.
0: Ik heb het gevoel dat je dit vertelt uit een soort van... Dat je het zelf een keer meegemaakt. Maar...
1: Nee, dat niet. Gelukkig niet. Nee, zo ben ik niet.
0: Dat niet. Maar goed, je denkt wel dat de reden is dus.
1: Ik denk het wel.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Ja, in nootmuskaat bevat de stof mistricitine, wat je zenuwstelsel kan beïnvloeden. Dat betekent niet gelijk dat je high wordt als je 1 keer nootmuskaat eet. Maar als je er heel veel van eet, kun je er misschien iets van voelen, zeg maar.
1: Ik ga het toch niet proberen.
0: Nee, zou je niet anders zijn met die verhuisdozen? Dan weet je helemaal niet meer wat je waar hebt ingepakt, natuurlijk.
1: Nee, inderdaad.
0: Nou, Jeroen, je bent het 538 slaapmasker ermee. Heb je inmiddels al gordijnen in het nieuwe appartement?
1: Die moet ik nog bestellen.
0: Nou, kijk eens, tot die tijd kun je gewoon het slaapmasker gebruiken.
1: Dan ga je helemaal goed komen.
0: Lekker, jongens, succes nog met de verhuizing.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Oké, hoi.
0: Dit van 538 om deze zondagochtend lekker mee wakker te worden. Onderweg voor je, de Red Hot Chili Peppers. Ook de nieuwste Kratzai komt eraan. En eerst zomerse muziek op deze warme dag van

time op 538. Je hoorde Animal. En zometeen de negende hier op 538, Marnix Westhuis. En die gaat je vertellen waarom het gevaarlijk is om op een zondagochtend in de auto te zitten. Nou, dat precies, dat hoor je zometeen. Eerst de zomerse muziek van de Bouwsta. Dit is

0: vrije zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Je hebt het beter.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: De beste energiedeal voor de zaak. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: 538 Nieuws.
8: 9 uur.
9: In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter... En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. En nog geen reactie van de VS op een nieuw ijzerpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten en geen sancties meer tegen Iran zijn. En dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En dat was het nieuws op 538.
10: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A2, Weert richting Echt bij 202.1. A4, Schiedam richting Delft bij 58.0. A6, Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. A7, Drachten richting Groningen 168.0. A10, A10 Noord richting de Zeeburgertunnel bij 6.7. A15, Gorkum richting Rotterdam bij 62.4. A22, Velsen richting Beverwijk bij 9.3. En ook oppassen A37, dat is de grens met Duitsland, richting Hogeveen. Bij 31.9.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
17: Marnix Westhuis.
10: Goedemorgen, wakker worden met de hits van 538. Jonas Blue.

Misschien dat je zometeen de auto instapt. Of misschien ben je ook al onderweg. Weet dat het tot 10 uur deze ochtend extra gevaarlijk is om in de auto te zitten. Hoe dat precies zit, dat hoor je zometeen bij 538. Ook Somjeu voor je onderweg naar Alvaro Soler bij 538.

Elton John en I'm Still Standing. Goedemorgen, wakker worden met 538. En als je deze ochtend nog de weg op moet, of misschien al zit, dan ja, moet je even oppassen tot een uur of 10. Want zondagochtend blijkt een verrassend gevaarlijk moment te zijn om in de auto te zitten. Heftige verkeersongelukken gebeuren sowieso vaker in het weekend. Maar uit een klein Nederlands onderzoek onder ruim 28.000 automobilisten kwam eruit dat op zondagochtend dus nogal een gevaarlijk moment is, namelijk alcohol. Ja, tot 10 uur 's ochtends worden er opvallend veel mensen betrapt met drank, zeg maar, nog in hun systeem. Dus als je zo meteen de weg op gaat, hou er even rekening mee dat nog niet iedereen zijn zaterdagavond helemaal heeft verwerkt. En van alcohol naar All I Know. Dat is namelijk een nieuwe van Lucas Steve. Hoor je nu bij 538.

0: En de lekkerste hits van je weekend. Jordan, Rihanna en Diamonds. Zometeen de artiest die ook zomaar een acrobaat had kunnen zijn.
1: Hey, hallo, Martijn en Julia hier uit het weekend van 538.
2: Vergeet niet te smeren, hè? Zonnebrand, aftersun,
1: insectenspray, muggenmelk en je boterhammen voor onderweg.
2: Nou, ik smeer hem hoor. Fijne zomer. Doei!
1: Waar je ook bent.
2: Geniet van het lekkere weer.
1: Samen met Radio 538.
2: Jouw zomer, jouw 538.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 538, Marnix Westhuis.
0: Hey, goedemorgen, Cameron Whitcomb. Hoor je zo meteen naar Justin Timberlake. Can't stop.

Volgens mij heeft deze jongen zijn roeping een beetje gemist. Want Cameron Whitcomb, die hoorde bij 538. Hij doet altijd salto's tijdens zijn optreden. Salto's achterstevoren. Het is een beetje een rode draad in zijn carrière geworden. Dat is allemaal begonnen bij zijn auditie bij American Idol. Waarbij ze dus op zoek gaan naar een nieuw zangtalent. En blijkbaar dacht hij, goh, dit vindt het publiek zo leuk, dat houden we er gewoon in. En dat heeft hij dus gewoon doorgetrokken tot nou, bijvoorbeeld een optreden eerder dit jaar nog. Toen kwam hij bijvoorbeeld met een backflip het podium op. Zat die beelden te bekijken? Nou, alleen van de gedachte krijg ik een rug mee. Maar goed, ja, ik ben ook absoluut niet zo lenig. Jordan, acrobaat van de hits bij 538. Cameron Whitcomb met zometeen Teddy Swims voor je. Op mijn hand.

Een circuit aan het strand en een zee van oranje. Dat is de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Helaas voor alle mede-racefans is het alweer de laatste keer in dit land. Oh. Maar goed, ja, die laatste keer, daar gaan we dan extra van genieten, toch? De komende twee weken maak je bij 538 nog kans op weekendtickets. En als je die dus scoort, hoeven jij en je plus één geen moment te missen van die allerlaatste Grand Prix. Dan ben je er vrijdag, zaterdag en zondag bij. En kans op die tickets vanaf morgenochtend weer bij 538. 538.nl voor alle ins en outs.

0: 538, Urban Cookie Collective en The Key, The Secret. Met zometeen Somber voor je. En Somber is ontzettend goed met messen. Hoe dat precies zit, je hoort het zometeen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar.
8: Ja. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: 538 Nieuws.
20: 10 uur.
21: In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand en die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Er stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In de provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanricht op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. En er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Sydney in Australië. Daar was vanochtend op de grond een bijna botsing tussen 2 passagierstoestellen. Een bemanningslid raakte gewond. Een van de toestellen werd getrokken en het kan zijn dat daarbij aanwijzingen van de luchtverkeersleiding niet zijn opgevolgd. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En dat was het nieuws op 538.
0: 50 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen op de A2, Weert richting Echt bij 202.1. A6, Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. A7, Drachten richting Groningen, 168.0. A15, Gorkum richting Rotterdam bij 62.4. A22, Vels richting Beverwijk bij 9.3. En ook oppassen op de A37, Gent met Duitsland richting Hogeveen bij 31.9.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken, zoals Emma, Met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
20: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
23: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Hey, goedemorgen, zondagochtend, bakkie koffie en de lekkerste hits van 538. Somber.

Wrecker bij Radio 538. Die somber, die heeft 3 jaar een koksopleiding gevolgd. En dat vind ik altijd, ik vind dat zo knap en fascinerend om te zien. Hoe mensen die een koksopleiding hebben gedaan, hoe zij een uitje snijden. Dat is waanzinnig, hè. Dat leggen die ui neer, hak, hak, hak, hak, hak. Zonder dat ze de vingers eraf hakken. Ik vind dat zo knap. En ik moet ook altijd tegelijkertijd denken, tegen de tijd dat ik een uitje heb gesneden, hebben die chefs al een complete maaltijd op. Dat is zo ongelooflijk rap, zo gaaf. Somber dus bij 538. Goedemorgen.

0: 538 met Olivia Dean en Man I Need.
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet, dus is het verzonnen door de computer of is het echt waar? En goed om te weten, laat je niet misleiden door de stem, want die is sowieso nep.
2: Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 mannen onder de 35 jaar... voor de zekerheid een condoom meeneemt naar een uitvaart.
0: Nou, wat denk je? Is dit verzonden door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Open de gratis app van 538, druk op het WhatsApp-icoontje en stuur je antwoord. Wie weet dat jij wel het juiste antwoord hebt van AI of niet? Juiste antwoord hoor je zo meteen.

0: Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me bij 538. Wat denk je? Is dit echt waar of niet?
1: Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 mannen onder de 35 jaar... voor de zekerheid een condoom meeneemt naar een uitvaart.
0: Ja, dus laat je niet misleiden door de stem. Dat is overduidelijk nep. Is dit verzonnen door AI of niet? Laat het weten in de gratis app van 538. Juiste antwoord hoor je binnen nu en 10 minuten.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Tijd en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar €0,35 per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
8: 538. Marnix Westhuis.
9: Hey, goedemorgen. Lady Gaga. Zo, voor je onderweg naar Kensington.

0: Wij zijn terug met Lady Gaga en Alejandro. Wat denk je? Is dit AI of niet?
1: Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 mannen onder de 35 jaar... voor de zekerheid een condoom meeneemt naar een uitvaart.
2: AI of niet?
0: En laat je dus niet misleiden door de stemband. Die is overduidelijk hartstikke nep. Het gaat om de inhoud van het bericht. Is dat verzonnen door de computer? Of is het echt waar? Is het AI of niet? Dankjewel voor het meespelen via de gratis app van 538. Jacqueline die stuurt, nou, ik hoop toch dat dit AI is. Terwijl Mara en collega juist denken, nou... ja, dit zal wel echt waar zijn. Nou, misschien dat Edward het goede antwoord heeft. Edward, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hey, jij bent nu aan het trainen voor een marathon.
3: Ja.
0: Ik ben zelf absoluut geen hardloper. Helemaal sportief ook niet. Maar wat neem je nou eigenlijk allemaal mee als je zo'n lange training gaat doen?
3: Ja, ik doe nu een training van 10,5 kilometer ongeveer. Ik heb alleen een flesje water bij
0: me. Oké, hoe lang doe je daar dan over?
3: 1 uur 40 ongeveer.
0: Oké, dus je doet dan voor 10 kilometer ongeveer 1 uur 40. Een marathon is 40 kilometer plus?
3: 42 en 135 meter.
0: Wat is in je streven om het te gaan lopen?
3: Nee, uitlopen. Gewoon genieten, uitlopen. Het is een marathon in Zeeland.
0: Ja.
3: En het gaat over de stormblokkering, over het strand, door duinen. Dus redelijk pittig.
0: Oh, lekker genieten dus.
3: Ja, ligt eraan wat de weersomstandigheden zijn.
0: Nou, als het zo'n zonnige dag als vandaag wordt, dan moet het absoluut lekker worden.
3: Het is te warm.
0: Ja, maar goed, ik snap in dat wat je zegt. Hey Edward, de opgave die je net hoorde in AI of niet, wat denk je? Is het echt of is het nep?
3: Ik hoop echt dat het AI is.
0: Je hoopt dat het AI is?
3: Ja, nee, ik denk het
0: ook
3: wel.
0: Ja, nee, Edward, het is echt waar. Dit is echt waar. Ja, het is een klein onderzoekje geweest van een Amerikaans condoommerk. Die hebben 2000 Amerikanen de vraag gesteld. Joh, ja, doe jij dat? En 1 op de 8 mannen onder de 35 die gaf toe van een condoom mee te nemen naar een uitvaart. Gewoon voor de zekerheid.
3: Ja, voor zekerheid dan.
0: Ja.
3: Dat snap ik niet hoor dan.
0: Ja, nou als je misschien toch iemand treft en emoties. Ja, god, ja, je weet natuurlijk ook nooit hoe het kan lopen.
3: Ja, dat is waar. Misdruk maken.
0: Dankjewel voor het meespelen met de AI of niet. Ik wens je veilige kilometers voor het hardlopen. En dankjewel voor het meespelen.
3: Ja, oké. Fijne uitzending.
0: Fijne zondag.
3: Yo.

0: Jelly Roll Bloodline bij 538. Het leven als een DJ, dat is niet alleen maar een feestje.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Dat zijn de woorden van Armin van Buuren die je nu gaat horen bij Radio 538. Deze week zag ik hem een interview geven. En daarin gaf hij een kijkje in het leven van DJ's. Toch interessant als je normaal gesproken alleen maar naar de dancemuziek luistert van DJ's. Wat daar nog bij komt kijken. Want hij gaf een hele goede tip aan mensen die graag DJ zouden willen worden.
2: Ja. Het leven van een DJ is niet gezond. En dat moet echt tussen de oren komen. Zeker bij beginnende DJ's. Ja, dit vak is fantastisch. Ja, het is geweldig. En als je succes hebt, en dat kan, kan het heel hard gaan.
3: Ja.
2: Maar wees je bewust van de donkere kant van het DJ-bestaan.
0: Je kan natuurlijk naar je set ook gewoon het licht aanzetten. Nee, dat is natuurlijk heel flauw. Nee, Armin heeft het hier vooral over de constante jacht op adrenaline en de bevestiging. Hè? Dus de applaus, optredens, door naar de volgende. Dat dus een donkere kant kan hebben op je mentale gezondheid. Armin van Buuren,

0: 1 bij Radio 538. Wat is nou eigenlijk de allerbeste manier om je koffer in te pakken? Dat is toch zomervakantie. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
15: Cute.
14: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: 538 Nieuws.
7: 11 uur.
8: Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachten waren bekenden van elkaar. Dat zegt de politie. Het schieten gebeurde in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis aangetroffen. Tijdens de schietpartij waren er ook 3 kinderen in het huis. De hitte en aanhoudende droogte in Europa kunnen de economie een flinke knauw geven, blijkt uit een rapport van Triodos Bank. Zo heeft de transport last van de lage waterstanden in rivieren en kunnen energiecentrales door gebrek aan koelwater minder stroom opwekken. Door het extreme weer gaan ook veel prijzen omhoog, zegt de bank. En in Thailand heeft de politie onderzoek gedaan naar de jongen van 14... die vrijdag 6 mensen op zijn school doodschoot, onder wie 5 leerkrachten. Ook doodde die zijn opa en oma. Volgens de politie keek de jongen op social media filmpjes over hoe je een vuurwapen gebruikte. Hij had ook wel eens een balletjespistool mee naar school genomen. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Er hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind. En dat was het nieuws op 538.
9: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 13 minuten vertraging. En op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne bij Roon. 15 minuten vertraging en dat komt door een ongeval. Deze zondagochtend wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A6 Emmeloord richting Joure bij 290.1. A6 Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. A7 Drachten richting Groningen 168.0. A10 Coentenol richting de Nieuwmeer bij 29.2. A12 Utrecht richting Gouda 61.7. A28 Hogeveen richting Assel 153.3. En ook oppassen op de A37 Gent met Duitsland richting Hogeveen bij 31.9.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Lidl. Eindelijk. Zomervakantie.
11: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
6: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
13: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Marnix Westhuis.
9: Hey, goedemorgen.
14: What the fuck is wrong with him?
9: Nou, niet zoveel hoor.

0: ochtend. Dan hoor je ze weer vanaf 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. En mocht je voor deze vakantie nog een goede tip zoeken om alles wel in je koffer te krijgen, dan heeft Florentien nog een hele goede tip voor je. Al had Rick een ander idee bij die tip.
1: Ik heb wel wat tips voor om de koffer een beetje kleiner te maken. Yeah. Om in ieder geval dit te voorkomen. Draag bijvoorbeeld zware kleren, dan hoeven ze niet allemaal in de tas.
2: Oh ja.
1: Dat is echt een goeie.
2: Tip 1.
1: Doe de sieraden die je allemaal mee wil nemen, doe ze om tijdens de reis. Ja. Want dat scheelt ook weer ruimte in de koffer.
3: Tip 2.
1: Heb je wel eens met een vacuümzak gewerkt?
2: Oh, dat pomp. Gisteravond nog. Hey,
1: dat doen echt heel veel mensen tegen je, Tim. Jij lacht
2: Ja, maar
1: weer.
2: Dat werkt perfect.
3: Ik lach om Rick.
2: Een vacuümzak is een heerlijke zak.
0: Ook in je zomer word je wakker met Tim, Rick, Niels en Florentien hier bij Radio 538. Morgenochtend weer vanaf 6 uur. En nog een goede reden om morgenochtend...

Ed Sheeran, Sapphire, Radio 538. Goedemorgen, Marnix hier. Onderweg naar de lunch, natuurlijk met de lekkere zit. Zometeen de nieuwe van Bruno Mars. Die zit echt niet stil, hè, dit jaar. Die blijft maar uitbrengen. Zijn nieuwste

0: hoorde Stil bij Radio 538. Dat is deze week de 538 favorite. En dat betekent dat je hem extra vaak gaat horen deze week. Ik durf te wedden dat je nooit raadt hoe vaak de meest getrouwde man ter wereld is getrouwd. En het juiste antwoord hoor je zo meteen bij 538.
1: Ja, hallo, Edwin Evers hier. Een tipje van mij, even kijk af en toe in je drankje. Hè? Je wilt tenslotte proosten met je vrienden, niet met een wesp. Geniet ervan, fijne zomer.
2: Waar je ook bent.
3: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
3: Jouw zomer, jouw 538.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
4: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 538 Marnix Westhuis.
2: Hey, pak je zonnebril erbij. Ugel, hoor je zo meteen na

Ugel en Jamaican Bam Bam, Radio 538. Hoe vaak moet een huwelijk mislukken voordat je denkt, nou, misschien ligt het toch een beetje aan mij. Dat was mijn eerste gedachte toen ik dit wereldrecord tegenkwam. Het naam staat op Glyn Wolf. Hij trouwde 29 keer. Ja, laat het even 29 keer trouwen. Wat denkt de trouwambtenaar op een gegeven moment niet op het gemeentehuis? Dat je voor de 29ste keer je bruiloft doorgeeft. Het mooiste van alles, het wereldrecord staat dus op 29 keer trouwen. Zijn laatste huwelijk, de 29ste keer, dat was Linda. En Linda die wist zelf ook wel hoe dat werkte, dat trouwen. Zij was namelijk 23 keer getrouwd. Ja, hoe dit dan weer elkaar vindt, dat is ongelooflijk. Dus uiteindelijk trouwde de meest getrouwde man en de meest getrouwde vrouw ter wereld met elkaar. Ja, als er dus twee mensen zijn die liefde en slechte naam kunnen bezorgen, dan zijn het deze twee wel. Bon Jovi, wie maakte daar een nummer over?

0: met Enrique Iglesias.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Met welke drie woorden zou jij deze zondag omschrijven? En ondertussen is dat een traditie geworden in het weekend van 538. Martijn en Julia, zij proberen te raden wat jij vandaag uitspookt op basis van drie cryptische woorden. Dus bijvoorbeeld kerk, onderweg en Tinder. Wat denk je? Wat zou de persoon die dit stuurt vandaag aan het doen zijn? Nou, geloof precies wat je denkt.
2: Je hebt afgesproken achter de kerk met een Tinder date.
3: Ja.
2: Waarom?
3: Hoezo gebeurt alles achter de kerk, toch?
0: Volgens zingen de kerk uit. Daar komt die uitspraak natuurlijk vandaan. Hè? Nou, stuur je cryptische woorden nu in de gratis app van 538. Je kunt ze typen, maar nog leuker, spreek het even in. Hoor je zo meteen jezelf terug bij 538. Met nu Calvin Harris voor je. Dit is Satisfy.

0: 538 met Soul Asylum en Runaway Train.
1: Lichtstoel, zon, 538.
0: Dat zijn de drie woorden van Ronald om zijn zondag te omschrijven. En jij kunt ook nog jouw drie woorden doorgeven via de gratis app van 538. Dus drie cryptische woorden om jouw zondag te omschrijven. We proberen Jordi en Julia zometeen te raden wat jij vandaag uitspookt.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Wat ga jij morgen doen?
8: Chillen in de achtbaan?
7: Aapjes kijken in de dierentuin?
8: Of lekker ontspannen in de sauna?
7: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
12: De Rotterdamse wijk De S is 's nachts weer rustig sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot half oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beiden zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn 2 verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De 2 belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. En het ging vanochtend mis met een auto met caravan die de pont op wilde rijden in Dordrecht, meldt Rijnmond. Het stel dat erin zat wilde nog even iets checken, maar de handrem was niet aangetrokken. En daardoor rolde de combinatie naar voren en kwam naast de pont terecht. De vrouw raakte licht gewond toen ze uit de auto sprong. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En dat was het nieuws op 538.
13: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 2 vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen De Lutte en Duitsland, 9 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 6 minuten vertraging. En de flitsers, die krijg je van Julia.
14: Eentje op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort 39.8. De A6 Emmeloord richting Jouren bij Band 290.1. Ook de A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 73.6. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.0. En tot slot de A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuwdorp. Op de rem bij 31.9.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
3: Honor the craving.
4: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Julia.
6: Een hele fijne zondagmiddag met Shakira, Burna Boy, Die Die. En nu eerst, op vandaag, hier is Miles Away.

0: Miles Away hoorde je op 58. Het is 5 minuten over 12. Op je zondagmiddag. Jordi en Julia hier. Normaal gesproken Martijn Legrouw ook. Maar die is even lekker op vakantie.
1: Heerlijk. Dat heeft vadertje ze even verdiend.
0: Ik moet zeggen, Jul, je ziet er heel erg fris en fruitig uit. Alsof je zin hebt in een feestje vanmiddag.
1: Nou, dat is toevallig dat je dat zegt. Want ik heb vanmiddag een feestje.
0: Ja, zin in de zomerfeest.
1: Ja,
0: toch?
1: Zeker. Ja. Bas en Dylan gaan daar draaien. Collega's natuurlijk van de avondshow. En ja, het zijn ook gewoon collega's, maar ook vrienden.
0: Zeker.
1: Dus dan gaan we ze even supporten.
0: Nou, laten we vanmiddag nog even met ze over bellen. Maar eerst even de cryptische woorden, toch?
1: Ja, zeker. Want wat ben jij op dit moment aan het doen zo op je zondagmiddag? Misschien ga je ook naar een feestje toe. Misschien denk je, joh, ik vind het even best op de zondag. Ik doe lekker de beentjes omhoog. Wil je wat jij op dit moment uitspookt even in 3 cryptische woorden deze kant op sturen? Het liefst even inspreken via een audioberichtje. En dan kunnen Jordi en ik zo meteen gaan raden, nou ja, wat jij aan het doen bent.
0: Ja, dus 3 cryptische woorden van wat jij op dit moment aan het doen bent, gaan wij zo meteen raden.

0: Nieuwe muziek op 5:08 door de Temper City en Self Aware. Jordi en Julia hier op zoek naar cryptische woorden waardoor we kunnen raden wat jij als 538 luisteraar in het weekend aan het doen bent.
1: Ja, zeker. Wat ben jij aan het doen is de vraag. Wil je dat in 3 cryptische woorden deze kant op sturen? Hebben ook Tanja en Peer gedaan. Die stuurden, ja, ik heb geen idee wat het is. Komen crazy, maar masterbuild, bult, vlees en wachten.
0: Nog nooit van gehoord. Maar het scheelt wel dat we Tanja aan de telefoon hebben. Tanja.
2: Astrid, heb je aan de telefoon? Oh, Tanja.
0: Astrid, ik ben er. Ja, maar ik moet. Als het goed is, Tanja aan de telefoon. Tanja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, hallo.
0: Masterbuild, wat is Masterbuild, Tanja?
2: Masterbuild is een smoker.
0: Een smoker? Ja, en wat voor smoker?
2: Een barbecue.
0: Oh.
1: Zo'n green egg-achtig.
2: Nee, het lijkt op zo'n tafelmodel koelkastje.
0: Oké,
2: Ja. Alleen dan is het een smoker, dus je bent eigenlijk aan het roken.
0: En voor hoe lang doe je dat?
2: 7 uurtjes.
0: 7 uurtjes roken. Ja, Julia kijkt in één keer heel enthousiast. Maar het gaat om vlees roken.
1: Vele vent.
0: Heerlijk zeg. En wat ligt er dan in voor vlees?
2: Er liggen nu sperrups op.
0: Oh, lekker.
1: Oh, dat is jouw lievelingseten. Dat hebben we gisteren samen nog gegeten, sperrups.
0: Ja.
1: En dan moeten ze wel zo los van een bot vallen, weet je wel. Dan zijn ze allerlekkers.
0: Heerlijk.
2: Ja, nou, dat klopt.
0: Tanja, eet smakelijk alvast. Geniet nog even van de 7 uur roken. En dan zeg ik fijn weekend.
2: Leuk dat jullie luisteren.
0: Ja, en van Tanja toch naar Astrid, die net al heel enthousiast roepen. Ik ben er. Astrid, je bent er nog steeds. En jij stuurde in het volgende.
3: Antwerpen. Cakeje.
0: En
3: 538.
0: Ja, precies.
1: Maar ik denk dan, ja, dit kan niet moeilijk zijn, toch? Zij gaan lekker een dagje naar Antwerpen, lekker shoppen daar, lekker happy eten. Ze hebben een cakeje van een rainbow cake ergens gescoord bij een mooie patisserie daar. En ja, luistert in de auto naar 538.
2: Nee. Je bent er al bijna. We komen terug van vakantie. We rijden bij Antwerpen. Om mijn tijd te verdoen heb ik een zak van die Magdalena cakejes gekocht. Oh. Zit ik lekker in de auto op te zwikkelen. En we luisteren lekker naar 538. Die hebben het hele end gestreamd vanaf Frankrijk.
1: Wat leuk.
2: En we zitten heerlijk 538 te luisteren. Dus we vonden dit wel heel leuk om even in te sturen.
0: Ja, gezellig als dit. En dan weet ik ook wel dat het vierde woord wordt. Dat wordt waarschijnlijk Sugar Rush. Zometeen na al die cakejes.
1: Ja, maar weet je wat het is? Met vakantie, zeg maar, calorieën tellen niet op vakantie. Dus zeg maar, je kan ook nog onderweg naar huis. Dat telt ook nog bij de vakantie. Mag je gewoon eten wat je wil.
0: En ineens op maandag tellen ze allemaal wel.
2: Dan gaan we er weer keihard tegenaan. Ja.
0: Hey, Astrid, geniet er nog eventjes van. Fijn weekend, hè. Ja.
2: Gaan we door. Jullie ook.
0: Dankjewel. Jordi en Julia hier op de zondagmiddag. Met nu Bibi Rexha en Fee.

0: Peter, André en Mysterious Girl hoorde je op de zondagmiddag bij 538. Jordi en Julia hier.
1: Ja, iedereen heeft minimaal wel één keer in zijn leven een keer verhuisd, toch? Misschien zelfs meerdere keren. Maar dat is denk ik wel één van de ergste dingen dat er bestaat, toch? Maar dat verhuizen, dat kan jou zometeen ook prijzen opleveren. Ja, hoe? Hoor je zometeen.
0: Het is toch ongelooflijk. De deur staat hier zo wagenwijd open van die 538-studio. Iedereen komt hier maar de hele tijd binnenlopen. Want er staan weer drie mensen achter je.
1: Nee, alweer.
0: Er staan weer mensen achter je. Niet.
2: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538-avondshow. Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn... moet je eerst

0: 538.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.

0: Tour.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Zometeen jouw 10 associaties met verhuizen. Eerst Teddy Swims.

0: Keppert en Symphony, Jordi en Julia hier.
1: Waar denk jij aan bij het woord verhuizen? Ja, vandaag in 10 tegen 1 de eerste 10 associaties van Jordi Warners bij het woord verhuizen. Raad jij de meeste antwoorden goed, dan win jij het 538 Tosti-ijzer. Wil je nou meespelen, denk je, nou, dit kan ik zit momenteel in een verhuizing. App dan het woordje 10 naar de app van Radio 538.
0: Ja, dus eventjes 10 naar de 538-app sturen. En dan doe je zo meteen mee. Het 10 tegen 1. Mark Morrison hoor je naar Marshmallow. Hier is

0: 538. Jordi en Julia hier met Alex Warren en Passenger.
1: Het is bijna 10-1, dus spelen wij...
2: 10-1.
1: Waar denk jij aan bij het woord verhuizen? Dat is eigenlijk waar het om gaat in 10-1. Hoeveel van de 10 dingen waar Jordi Warners aan denkt bij het woord verhuizen, kan jij raden?
0: Ja, nou is het bij mij over 2 weken zover. Die realisatie kwam toen ik vanochtend wakker werd. Toen dacht ik, oh mijn god, over 2 weken trekken mijn vriendin en ik ons nieuwe huis in.
1: Krijg je dan, word je dan ook echt wakker met stress of niet?
0: Nou, een klein beetje wel, maar ook een soort van complete derealisatie. Want zeg je dat zo? Nou, maakt het niet uit. Zeg maar, ik heb 12 jaar lang op 45 vierkante meter gewoond. Gewoon in een kleine bovenwoning. Dat was
1: allemaal
0: prima.
1: En hoeveel ga je nu?
0: Naar het dubbele dan eigenlijk. Gewoon een tussenwoning. Gewoon een rijtjeshuis. Ja. Ik weet helemaal niet wat ik met die ruimte moet of hoe dat voelt. Het is heel gek. Maar ja, ik heb dus nogal wat associaties nu op dit moment met verhuizen. En Patrick, jij gaat proberen er zoveel mogelijk van die 10 te raden. Hoeveel denk je dat je er gaat, gaat raden?
3: Nou, ik kan echt niet in jouw hoofd kijken, maar ik denk dat ik er wel een zootje weet.
0: Ja?
3: We zijn allebei man en ja...
1: Wat wil dat zeggen?
3: Nou ja, jullie vrouwen denken toch meestal net iets anders. Oh. Julia, ik wou zeggen beter.
1: Oh, oké. Nee, nu zijn we weer vrienden, Pat.
0: Nou ja, we gaan er zo achter komen. Patrick, 60 seconden de tijd. Hoeveel ga je er raden?
3: Man, ik ben ook al slecht in leeftijd raden, dus 6.
0: Jij gaat voor 6 stuks. Nou, Mark, ben je er klaar voor? Patrick bedoel ik. Patrick, ben je er klaar voor?
3: Oh, ja hoor.
1: Opeens een hele andere naam.
0: Opeens een hele andere naam. Ja,
3: okay. Als hij geen akkoord.
0: Ja, oké. Okay, de 60 seconden, ze gaan bij deze in. Ga je gang.
3: Nieuwe meubels. Ja, het moet goed of fout worden.
1: Ja, dat was goed.
0: Is goed.
3: Oké, ruzie.
0: Nee.
3: Het kost geld.
0: Nee, staat er niet tussen.
3: Hoop geregeld.
0: Nee.
3: Wanhoop.
0: Nee.
3: Drank.
0: Nee.
3: Verandering van plek.
0: Nee, wat eet je misschien?
3: Pizza.
1: Wow.
3: Chinees.
1: Ja.
0: Nee,
3: ruimtevrees heb je opeens, omdat je groter gaat wonen.
0: Hey, waar verhuis je in?
3: In een doos? Oh nee, verhuiswagen.
1: Ja, nog 2.
3: Je moet behangen, je moet laminaat leggen.
0: Waar ga je naartoe heel vaak in die week? Om nieuwe spullen te halen of om
3: dingen... Oh, fuck. Oh, dat rot ding. Ikea.
1: Ja, bouwmarkt. Nog één. Ja,
3: bouwmarkt, keuzestress, fysiek moe.
0: Je had wel die stress, chaos, die reken ik goed. Dus
1: bij
0: deze...
1: Ja, je hebt gewoon chaos.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, man. Eindelijk dat roze ding. Oh, ja. Dat paarse ding.
1: Ja,
3: geweldig.
0: Ja, de tosti-ijzer, je wilt hem graag, hè?
3: Ja, bij Kilian had ik al de 538 drinkbeker en ik heb een spet.
0: Spaar ze allemaal, zou ik zeggen.
3: Ja, kikken toch? Ja, geweldig.
0: Patrick, het 538 tosti-ijzer, kom naar je toe, hè?
3: Yes!

0: Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger.
1: Zo, maar als zij nog een keer naar Nederland komen, ik sta voor aan. Maroon 5 is toch echt de shit. Ja, zeg maar, ja, ik ben echt heel erg fan. Ja, dat wilde ik gewoon heel eventjes kwijt. Ik heb gekeken, maar het staat niet op de planning.
0: Nee, ja, volgens mij ook niet. Maar goed, mochten ze ooit komen, dan staat Julia Golden Circle bij Maroon 5. Leuk. Zometeen hier Taylor Swift en de Baza.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 538 Nieuws.
9: 1 uur.
11: In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. Er is boven Nederland iets bijzonders te zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de Zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een vijfde regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen. Daar was het ruim boven de 25 graden. En op haar geboortedag, vandaag precies 63 jaar geleden, is er een Barbie van Whitney Houston. Ze ziet eruit als in haar videoclip van I Wanna Dance With Somebody. En de pop is in overleg met de familie van Whitney gemaakt. Ze is niet de eerste artiest met een Barbie. Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey hebben er ook een. Vanmiddag in het binnenland tropisch, met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment 5 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. Te beginnen op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 13 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 9 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 10 minuten. En de flitsers die krijgen van jullie aan.
1: We beginnen op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Bij Lelystad 62.3. De A7 Drachten richting Groningen. Bij Drachten 168.0. Ook de A7 Drachten richting Groningen. De andere kant op. Nee, dat is dezelfde weg. Bij Midwold. 184.3. De A10, de A10 Noord richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 4.6. De A12 Utrecht richting Gouda bij Harmelen, 47.4. En tot slot de A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij 31.9. Dan zit je nou te lachen.
0: Ja, omdat jij, voordat jij die flitsen begint, er komt een gaap uit jou.
1: Ja, sorry. Ja, ik vind verkeerinformatie gewoon heel saai.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
9: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterrenslot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Julia.
0: Een hele goede middag. De zondag van 538 met Taylor Swift, Open Lights. En nu eerst de pauze. Hier is Magnetic.

0: Swift, Open Light op 538, Jordi en Julia hier.
1: Ik heb aan ChatGPT gevraagd, waarom moet je bij de laatste Formule 1 op Zandvoort zijn?
2: De allerlaatste Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.
1: Nou, ik neem je even mee met wat hij zegt. Eén is, je kunt later zeggen, ik was erbij. Weet je wel, de laatste Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Het is gewoon vet om te zeggen, ja, ik was bij de laatste. En de tweede is de Orange Army. Ja, die ga je waarschijnlijk nergens meer zo meemaken. Er zijn weinig sportevents ter wereld met zo'n sfeer als bij de Formule 1. Zandvoort is wel echt een oldschool circuit. Dat ook nog. Je loopt echt door de duinen. Je hoort de auto's al van ver aankomen. En je ziet ze door de Tarzanbochten knallen. En vier, ja, het is toch wel eigenlijk bijna meer een festival dan sport dat weekend. Ja, overal muziek, DJ's, entertainment, foodtrucks. En ja, dit jaar ook sluit de enige echte Martin Garrix weekend af.
0: En dit moest je aan ChatGPT vragen.
1: Nou ja, ik vind het, ik ben om hoor.
0: Dan gaat weer 6 liter water. Goed, het mogen duidelijk zijn. Je wil hierbij zijn. De Grand Prix op Zandvoort, de allerlaatste. En wij hebben daarom ook de allerlaatste kaarten voor je. Deze week ook, maar volgende week ook nog. Jouw kans op die tickets vanaf maandag. En dat is morgenochtend natuurlijk weer. Maak je kans de hele dag, de hele week lang. En wil je weten precies hoe? Dan check je even 538.nl, maar kan je alvast verklappen? Je moet gewoon goed opletten of er een raceauto voorbij komt.
1: En die is niet te missen.
0: Nee, die is niet te missen. Als je die op de radio hoort, moet je er snel bij zijn. 538, een bijzonder middag. Jordi en Julia hier met Nelly zometeen. Naar nieuwe muziek van Swensie Leers. Dit is Somebody New.

0: Nelly, hot in here op 538. Het valt vandaag nog wel mee, morgen ook nog wel. Maar er komt gewoon weer een hittegolf aan.
1: Ja. Wow, ik zit even te kijken. Vrijdag de 14e staat er nu 36 graden.
0: Ja.
1: Oh, wat is...
0: Nou ja, ik wil weer niet die typische Nederlander zijn die nu weer gaat zitten klagen op de radio dat die klaar is met de hitte. Maar ja, ik ben het wel.
1: Ja? Oh nee, ik vind het dan wel echt... Ik vind echt dat dit de zomer is die we echt hebben verdiend. Ja, we hebben dit als Nederlanders echt verdiend. We hebben altijd echt zo'n zomer. Maar dit is een zomer die wel gewoon zomert. Alleen het is voor jou wel kloten met je verhuizing.
0: Ja, dat klopt ook. Maar goed, er komen ook nog doorheen. Hè. Er zijn ergere dingen op de wereld.
1: Ja, maar je kan toch niet, je kan volgens mij niet schilderen boven een bepaalde temperatuur.
0: Nee, ik heb het net helemaal eventjes opgezocht. Maar als het 35 graden is tijdens mijn verhuizing, dan kan ik niet mijn woonkamer een nieuw kleurtje geven.
1: Oh.
0: Ja, tenminste, dan moet ik allerlei rare fratsen uit gaan halen om het anders droogte te snel. Ja, ik had ook geen idee. Als ik het niet had gegoogeld, had ik het gewoon gedaan.
1: Ja. Dan liet het allemaal los als plakaten.
0: Daarom. Jordi hier op de zondagmiddag samen met Julia. En nou, geniet dan nog eventjes van de normale temperaturen vandaag, want volgende week, einde week, weer een hittegolf.

0: One Republic Sunshine hoorde je op 538.
1: Wat is iets heel raars waar jij echt compleet op kan afknappen bij iemand? Denk daar alvast heel even over na. Gaan we het zo meteen over hebben.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.

0: Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Hallo. Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: 538. Jordi en Julia op de zondagmiddag met Jonas Bloemenlief en Edge of Desire.
1: Ja, wat is iets heel erg raars of randoms waar jij compleet op kan afknappen bij iemand?
0: Oeh, dat vind ik een lastige eigenlijk. Ja, als iemand, als een vrouw zeg maar wel eens drugs gebruikt of zo. Ja, dat vind ik, nee, dat trekt mij totaal niet in zeg maar mijn partner. Dat vind ik een afknapper. Ik weet niet of dat heel random is trouwens. Valt wel mee.
1: Nou ja, ja, ligt er denk ik ook een beetje aan in de hoeveelheid, toch? Als hij elke week aan de bende zit, ja, dan snap ik het wel. Maar als hij een keer met een vriendin een festivalletje heeft, eens per jaar, vind je dat echt een afknapper?
0: Ja, zou voor mij nog steeds een afknapper zijn. In mijn relatie, hè, zeg ik dat dan. Dus okay. Vrienden mogen dat lekker doen, maar nee. Nee. En jij, Jules, heb jij
1: een random ding? Echt, ja, nou ja, ik vind het echt. Ik kan echt niet met iemand samen zijn die aardbeienijs eet.
0: Ja, sorry, wat?
1: Nee, ja, ik vind het echt sowieso. Nee, ja, het is echt een van de eerste dingen die ik vraag als ik op date ga met iemand van Aoi van aardbeienijs. Maar ik heb ook wel eens met een jongen gedate en die is echt zeg maar gewoon ervan afgestapt. Zijn lievelingssmaak was aardbei. Die heeft toen een keer ook een andere ijsje besteld als chocolade. Terwijl hij chocolade niet eens lekker vindt, maar hij mocht geen aardbeienijs. Nou, hij mocht het wel, maar hij wilde het dan niet doen. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een beetje. Ik vind een man die aardbeienijs eet, het klopt niet in mijn hoofd.
0: Genoeg aardbeienijs, wat nog meer?
1: Een zilveren auto.
0: Een zilver.
1: Ja, ik vind echt een zilveren auto bij mannen gewoon niet mooi. Het moet gewoon of zwart zijn, of wit, of donkerblauw. Maar ik vind de zilver gewoon heel truttig of zo.
0: Wat nog meer dan?
1: Skinny jeans, maar die is ook niet best wel random.
0: Ja, die snap ik.
1: Echt een skinny jeans. Echt, die moeten we echt regelrecht prullenbak ingooien. En wat ik ook echt een afknapper vind, is ook niet per se random. Maar ik vind de handen van mannen het allerbelangrijkste onderdeel van de man. En als die nagels dan onverzorgd zijn, dus of er zit zo'n zwart randje onder. Ja, elke man in de auto gaat nu even kijken van hoe zien mijn nagels eruit. Maar zo'n zwart randje, of ze zijn te kort afgekloven, of juist weer te lang, vind ik ook vies. Een makkelijke vrouw ben ik, hè? Nou, zoek je nog een date? Slide in my DM.
0: Sorry, als je maar geen zilveren auto hebt of aardbeienijs eet. Goed, ik weet niet überhaupt of een 538-luisteraar dit gaat overtreffen trouwens. Dit is, nou goed. Als je als 538-luisteraar luistert nu, laat maar even weten. Wat is iets heel raars waar jij compleet op kan afknappen bij iemand? Stuur het even via de 538-app. Hoi ondertussen, Santana en Wyclef Jean.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, hoorde je op 538. Wat is jouw rare afknapper bij je man of vrouw of toekomstige vriend, vriendin? Je kon het even laten weten via de 538-app. Van Julia hoorden we namelijk dat haar grote afknapper aardbeienijs is. Ja,
1: in mijn hoofd klopt het gewoon niet dat een man aardbeienijs eet. Maar
0: ja, in jouw hoofd klopt wel meer niet.
1: Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar. Daar kom ik vooruit. Een zilveren auto vind ik een afknapper. Ja, het slaat ook nergens op. Vind ik ook gewoon niet mannelijk. Skinny jeans en vieze nagels. Ja.
0: Nou, Dorine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb jij ook zulke rare afknappers als Julia?
2: Ja, nou ja, ik weet niet of ze heel raar zijn, maar ik weet er wel een paar.
0: Nou, kom maar door.
2: Ik vind het heel akelig als mensen kauwen bijvoorbeeld op yoghurt.
1: Ja. Oh, dit snap ik zo erg. Ik zie het ook wel eens op mensen bij het perron, bij het station, dat ze dan zo'n bak yoghurt eten met zo'n weggooilepel. En dan kauwen ze op die yoghurt.
0: Ja, maar er zit dan toch gewoon kruisli of zo in?
1: Nee.
2: Nee. Zonder iets erin, dat het niet nodig heeft.
0: Oké, ja. Nee. Heb je er nog meer?
2: Ja, mannen met sandalen en dan van die sokken erin.
0: Oh ja, dat snap ik.
1: Ja.
2: Mannen met oorbellen, vind ik ook een enorme afknapper. Even denken, mannen met neus en oorhaar, of heel veel haar op de rug.
1: Rughaar, dat is ook viezig.
0: Ja, begrijp ik.
1: Maar ook lijkt me ook wel een kutklus om, zeg maar, als man dat heet het weg te scheren. Zeker als je vrijgezel bent. Ja. Best wel rot.
0: Ik heb gelukkig geen last van. En heb je er nog meer?
2: Goede vriendinnen hebben die het wegharst of zo.
0: Wat
2: en verder vrouwen met heel veel okselhaar. Maar goed, ik val niet op vrouwen, maar dat vind ik ook wel smakelijk.
0: Ja, oké.
1: Eens. Ja.
0: Is het rijtje weer helemaal... Ik kom ook nog binnen van Martin, die stuurt mijn vriendin... die rauwe haring met uitjes zo achterover eet. Vindt hij ook een afknapper.
1: Wat zijn we toch een heerlijk volk, hè, met z'n allen.
0: Dorien, dankjewel voor je eerlijkheid, hè.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de leuke uitzending.
0: Ja, en fijn weekend. Dankjewel.
1: Leuk dat je luistert.
0: 538, Jordi en Julia hier met David Guetta en Elva Phil. Eva Max, Forever Young. Ga ik ondertussen even aardbeienijs eten.
1: Ja, we wagen het niet, vriend.
0: Met nu Imagine Dragons.

0: David Guetta, Elva Phil en Eva Max met Forever Young. Zometeen gaan we even bellen met Bas en Dylan, onze collega's.
1: Ja, zeker. Die staan vandaag op Zin in de Zomerfest. Dat festival van Busy in Spaarnwoude. En zij gaan daar draaien. Ze staan op de mainstage. En we gaan zometeen even met ze bellen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
13: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes.
13: Esso. Omdat elke rit telt.
15: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: 538 Nieuws.
6: 2 uur.
7: In het Gelderse Wiegen heeft een natuurbrand gewoed. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en wist het vuur snel te blussen. Er stond in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En omdat het enorm droog is, was de kans groot dat het vuur zich zou uitbreiden. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden hulpverleners ze niet bereiken. Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad en ging er bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. En veel tuinders zijn niet blij met de droogte, maar Nederlandse wijnboeren wel. Voor een wijnboer in Noordwijk mag het weer nog wel even zo blijven, zegt hij bij Omroep West. Door de droogte groeien druiven beter en krijgen schimmels weinig kans. Ze hoeven dan ook niet zoveel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet. En dat was het nieuws op 538.
8: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 richting Oberhaus tussen Oudijk en Duitsland 8 minuten. A58 richting Tilburg tussen Galder en Ulfhout 10 minuten. En de A76 een file richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 13 minuten. En de flitsers die krijg je van Julia.
9: Begin op de A6 Emmeloord richting Joure bij band 290.1. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.0. De A10 Noord richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam 4.2. De A16 Dordrecht-Breda bij Dordrecht 39.0. En tot slot de A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht op de rem bij 31.9.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Welkom bij de
12: verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: 538.
17: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
17: Zomer op je radio.
8: Jordi en Julia. En even bellen met collega's Bas en Dylan live vanaf Zin in de Zomer.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi hoorde je op 538. Het is zondagmiddag 2 uur geweest. Jordi en Julia hier met collega's Bas, Dylan en Eva. Heel ergens anders in Nederland.
1: Zeker, bij Spaar en Wouden, bij het Zin in de Zomerfest. Ze gaan daar vandaag draaien op de mainstage. Ja, de mannen hebben het gemaakt hoor. Ja.
0: Dylan, Bas, Eva, maar volgens mij nu is Dylan aan de telefoon. Dylan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Hey, jullie hebben ook al opgetreden zojuist, zag ik.
2: Nou ja, wij hebben het solofest georganiseerd. Samen met Descafé. Maar eigenlijk allemaal 538-luisteraars. En die zijn alleen naar Zin in de Zomerfest gekomen. Eigenlijk om een beetje nieuwe vrienden, nieuwe festivalvrienden te maken. En Ibirens is al opkomen treden. Busy, Sven Versteeg, Senna. Dus dat was een super begin van de dag. En nu, over een uurtje, staan we op de mainstage.
0: Ja, en zijn jullie daar al klaar voor? Zijn de zenuwen al aanwezig?
2: Nee. En dat is misschien ook niet een heel goed teken. Want je zou misschien best wel een beetje zenuwachtig mogen zijn voor de mainstage. Maar eigenlijk niet. We staan voor Orgel Joken en na Yves Berendsen. Dus dat is ook wel nog een extra spannende laag.
1: Ja, maar heel eerlijk, vorig jaar stonden jullie daar ook. En toen stonden jullie volgens mij ergens aan het begin van het festival. Toen waren er nog niet zoveel mensen. Maar nu draaien jullie best wel op een prominent tijdstip, op een prominente plek. Ja, you made it.
2: Nou, het is Yves Berendsen trapt de mainstage af zometeen. Dus je weet gewoon, dat staat helemaal vol. Want ik weet niet of je weet hoe... Zeg maar, we staan voor Orgel Joken en na Yves Berendsen. Dus dat is ook wel nog een extra spannende laag.
1: Ja, maar heel eerlijk, vorig jaar stonden jullie daar ook. En toen stonden jullie volgens mij ergens aan het begin van het festival. Toen waren er nog niet zoveel mensen. Maar nu draaien jullie best wel op een prominent tijdstip, op een prominente plek. Ja, you made it.
2: Nou, het is Yves Berendsen

0: oude, ja, oude Romeinse arena. Het is echt heel vet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ja. Aan de andere kant, Rutger van Barneveld staat in de andere tent. Het zou ook kunnen zijn dat hij hem naar Iveren zo lekker peert naar Rutger.
1: Nou, en ik ben toch wel ergens blij dat, dat moeder, of nou ja, aanstaande moeder Eva Floon bij jullie is. Om jullie toch ook wel een beetje in de gaten te houden. Want volgens mij wordt er zometeen ook na dat optreden en tijdens het optreden een klein drankje genuttigd.
0: Ja, nee, ja, zeker. En Eva is natuurlijk verplicht de verstandige. Ja. Anders was het natuurlijk nooit, nooit zo geweest.
2: Anders waren jullie de vader van Eva.
0: Ja, ja, precies. Dan moeten wij altijd een beetje op Eva letten. Anders dan ligt ze in de greppel aan het einde van de dag. Maar ja, goed, er zit nu een baby in de buik. Dus die vliegen gaat voor dit jaar niet op, nee.
1: Nee, nou, als jullie ook alvast hebben dan een oogje in het zeil willen houden bij collega Julia, die dan zometeen...
2: Ja, ik kom zo jullie kant op, mannen, hè.
0: Ja, nee, ja, dat weet ik. Ja, je bent natuurlijk nooit op tijd voor de set. Helaas. Dus dan wordt het maar gewoon heel veel drinken.
2: Ja, daar zijn we goed in, hè, lieverd.
0: Ja, precies, daarom.
1: Dylan, doe de groet aan Bas en Eva en succes daar.

0: Hot and Cold. In het weekend spelen we de Weekend Quiz. De quiz die niet over het weekend gaat, maar wel over weekend.
1: Ja, 5 vragen. Weet jij het antwoord? Roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je nou meespelen? App het woordje weekend naar de app van 538.
2: Hey, hallo. Wij zijn Tim,
3: Rick,
4: Niels
5: en Florentien
2: van de 538 Ochtendshow.
3: Oh, wat een weertje.
2: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
5: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
2: Geniet van het mooie weer. Fijne zomer. Waar je ook bent.
6: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
6: Jouw zomer, jouw 538.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, of jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt
7: je
8: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: 538, Jordi en Julia.
11: Meedoen met de weekendquiz. Stuur weekend via de 538-app.

0: De Weekend Quiz.
1: In het weekend spelen we de Weekend Quiz. De quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
2: En dat spelen we vandaag met Dorine. Hallo.
3: Hi.
2: Hi, gezellig. En niet alleen Dorine, maar ook Amon. Goedemiddag, Amon.
4: Hi, goedemiddag.
1: Hey, hallo.
2: Ja, het strijdt erom zo meteen. Wie van jullie het snelste antwoord, dus wie van jullie het snelste zijn of haar naam roept, die mag ook als eerste het antwoord geven. Als dat antwoord fout is, gaat het punt ook gelijk naar de ander. En anders dan pak je het punt natuurlijk zelf gewoon. Ja, eigenlijk de vraag, Dorine, hoe scherp ben jij op deze zondagmiddag?
3: Ik ben op de terugreis van vakantie, dus... Niet super scherp, maar wel scherper
2: uitgerust.
3: Dan anders, denk ik.
1: Ja, wel uitgerust. Ja.
2: Ja. En Amon, waar bevind jij je nu?
4: Ik ben nog op vakantie, dus
1: scherp
4: kan ik het niet noemen. Maar ik hoop dat het goed komt.
1: Waar zit je?
4: Ik zit in Griekenland.
2: Oh. Heerlijk. Nou, dan gaan we maar beginnen, denk ik. We beginnen met natuurlijk uiteraard...
0: Vraag 1.
1: Wie kent het grootste orgaan van het menselijk lichaam?
3: Dorine.
4: Amon.
2: Dorine, zeg het maar.
3: Huid, de huid.
1: Hoppa.
0: Vraag 2. Wie kent...
2: De artiest achter de hit As It Was.
3: Ik versta de vraag niet.
2: De artiest achter de hit As It Was.
3: It Was. Dat is al... Dorine?
2: Ja, zeg maar.
3: Harry Styles?
1: Met een beetje hulp, maar dat rekenen we hartstikke goed.
2: Dat is wederom hartstikke goed.
0: Vraag 3.
1: Wie kent het grote internationale evenement dat dit weekend is geëindigd in Amsterdam?
3: Dorine?
2: Ja, Dorine, zeg het maar.
3: Surprise?
1: Ja!
2: Dat is hartstikke goed.
1: Dorine!
2: Ja, sorry Amon, maar ja, Dorine zat er bovenop en gaf ook nog eens goede antwoorden.
4: Ah, Dorine was klaarblijkelijk scherper dan ik.
2: Maar Amon, dankjewel voor het meespelen.
4: Ah ja, hartstikke bedankt.
2: Jojo, goedemiddag. En Dorine, gefeliciteerd, want je gaat er vandoor met maar liefst €50.
3: Yes, leuk.
2: Dat is lekker, toch? Nou ja, Dorine, dan zeg ik nog een fijne terugweg naar huis. En geniet nog even van je weekend.
3: Ja, dankjewel. Komt goed.
2: Doei.
1: Hoi.
3: Doei.
2: 5-8, Jordi en Julia hier met Bente voor je onderweg. Naar Bob Marley en Funkstar Deluxe. The Sun is Shining.

0: Closed. 5 jaar Tour de Gizo en Zee met Eyes Closed. En zometeen hier aanwezig, jawel, Floris Molenaar.
1: Ja hoor.
0: Wat heb je allemaal zometeen?
1: Nou, ik heb een bizar verhaal gezien over een auto die te koop staat. Maar daar is iets heel engs mee aan de hand. Okay. Wat dat is, hoor je zo.
2: Er zit een lijk in de achterbak.
1: Maar had gekund.
2: Oh.
1: Had gekund. Details hoor je zo meteen.
0: Eerst Macklemore, Ryan Lewis. Die de scandal dus.

Belt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKP Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper... wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven... 500 gram voor maar 1,29.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: 538 Nieuws.
17: 3 uur.
18: Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was... maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken... en dat is een van de voorwaarden. Hij zeide eerder deze week al twijfel en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. Feyenoord is de competitie na de zomerstop goed begonnen. Ze wonnen de stadsderby van Sparta met 1-0. Het doelpunt kwam van Luciano Valente en viel al na een half uur. Intussen zijn ook PEC Zwolle, Ajax en Groningen-Utrecht bezig en later speelt Heerenveen tegen Twente. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het nieuws op 538.
2: Even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 11 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel West. Door een ongeval 19. En de A76 ook richting de grens. Door de controles 10. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amersfoort-Eemnes. Hectometerpaal 39,9. A2 Maastricht-Echt 253,9. En de A6 Lelystad-Muidenberg 62,2. A7 Drachten Groningen 168,0 en de A10, dat is de Ring Amsterdam. A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4,3. A16 Dordrecht Breda 43,5 en de A28 Hogeveen Assen 153,6. Laatste voor nu A37, Duitse grens richting Hogeveen op de rem bij 31,9.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
20: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Ik zag een auto die te koop staat op internet. Brad Pitt, George Clooney hebben erin gereden, maar er is wat mee aan de hand. Het hele verhaal hoor je zo meteen.

Afrojack, Alloway Black, In My World bij Radio 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Ik zag een bericht over een auto die te koop staat op internet. Die wordt aangeboden voor heel veel geld, terwijl die helemaal kapot is. En juist daarom is die zoveel geld waard. Oké, het hele verhaal hierachter hoor je over 7 minuten naar de nieuwe Martin Garrix, samen met U2. Dit is Fireflies bij 538.

0: Aventura en Obsession. Zou jij een kapotte auto kopen?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ik moet je zeggen, ik heb in mijn leven überhaupt... ik heb nog maar één keer een auto gekocht. Een tweedehands 19.000 kilometer op de teller proefritje gemaakt. Dat ding reed als nieuw. Echt een topding. Daar ben ik echt al heel lang gelukkig mee. Maar het is toch wel, ja, het is wel goed om te weten als je zoiets koopt... of er wat aan mankeert. Hè, voordat je daar heel veel geld aan uit gaat geven. Ja. Maar zou jij een kapotte auto kopen? Ja, ik kwam langs een bericht dit weekend op internet. Zo kom ik erop. Een BMW uit 2008 staat te koop op Marktplaats voor 55.000 euro. Dat is best een bedrag voor een auto uit 2008 natuurlijk. Dat ding is alleen helemaal kapot geschoten. Helemaal kaduuk. Helemaal dwars door midden geschoten. Honderden kogelgaten zitten erin. Hoe is dat nou gekomen? Die auto die werd gebruikt voor de opnames van de film Wolves. Met onder andere Brad Pitt en George Clooney erin. En na de opnames is dat ding gewoon in die staat gebleven. Helemaal kapot geschoten in een of andere scène van die film natuurlijk. En die is dus nu te koop aangeboden. Je mag er ook niet meer mee rijden op de openbare weg. Maar het is een auto die dus voor 55.000 euro van jou kan zijn. Heb je dus een auto waar George Clooney en Brad Pitt in hebben gereden? Je kunt trouwens ook wel wat tegen die gaten doen, denk ik. Je moet dat ding gewoon even een keer heel goed poetsen. Gewoon heel goed poetsen, dan zijn die gaten zo weg tenminste. Ja, dat werkt goed tegen gaatjes, zeg maar dat maar zo.

0: ketser. Justin Bieber en Sorry.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit de actualiteit van de afgelopen weken. De grote vraag is welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Welke kop hoort bij dit fragment? Kop erbij, welke kop hoort hierbij?
2: Ja, het is heel eng dat die modellen dat kunnen.
0: Ja. Stond daarboven A, supermodellen laten zien hoe lenig ze zijn. Stond daarboven B, treinfanaat is onder de indruk van nieuwe modeltreinen. Of stond daarboven C, AI-giganten verliezen de controle hun bots, hacken andere bedrijven. Ja, oké, nog even een keertje luisteren. Ja, dit gaat om dit stuk.
2: Ja, het is heel eng dat die modellen dat kunnen.
0: Ja, dus A, supermodellen laten zien hoe lenig ze zijn. B, treinfanaten onder de indruk van nieuwe modeltreinen. Of C, AI-giganten verliezen de controle hun bots, hacken andere bedrijven. Wat denk je dat er boven stond? Stuur A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
3: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
3: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.

0: Makkelijk retour.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Welke kop, dus welke headline stond er boven dit fragment uit het nieuws van deze week?
8: Ja, het is heel eng dat die modellen dat kunnen.
7: Dat hoor je over 5 minuten.
9: 538, Floris Molenaar.
7: Ook you girls, zometeen naar Damiano David en Nile Rodgers. Talk to me.

0: Your Girl en Jamaican.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Hans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Gaat-ie?
2: Ja, goed hè.
0: Lekker.
2: Lekker weer.
0: Ja, vanmorgen, ik begreep dat jij vanmorgen op de racefiets bent geweest.
2: Ja,
0: toch. Lekker.
2: Ja, helemaal blokje op.
0: Waar heb jij gefietst vandaag, Hans?
2: Ja, dat is wij wonen in Friesland, dus ik heb een mooi blokje Friesland gedaan.
0: Oh, waar woon je in Friesland? Weet je welke regio?
2: Ja, bij Drachten.
0: Oh, bij Drachten. Ja, dan moest ik vroeger altijd hokje tegen de graspiepers.
2: Ja, dat is Groningen, denk ik.
0: Nee, de Graspiepers is de hockeyclub van Drachten. Dat weet ik 100% zeker.
2: Ik geef je gelijk.
0: Lekker. Ja. En verder nog wat spannends gedaan dit weekend?
2: Ja, gisteren even een vriend geholpen met het bestraden van de tuin.
0: Oh, kijk eens.
2: Dus, ik heb niet veel gedaan hoor, maar
0: je timmert,
2: ik was aanwezig.
0: Je timmert lekker aan de weg dus, zeg maar.
2: Ja, precies.
0: Ja, daar komt het op weer. Hans, je zit in de kop erbij, je hoort een fragment uit de actualiteit van deze week. De grote vraag is, welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Gaat om dit stukje.
3: Ja, het is heel eng dat die modellen dat kunnen.
0: Ja, Hans stond er boven. A, supermodellen laten zien hoe lenig ze zijn. Stond er boven. B, treinfanaat is onder de indruk van nieuwe modeltreinen. Of C, AI-giganten verliezen de controle. Hun bots hacken een andere bedrijf. Wat denk je, Hans?
2: Ja, het is best wel één, maar het is antwoord C.
0: Antwoord C, even luisteren.
4: Uitbreken en schade aanrichten. Het lijkt verdacht veel op wat het ene na het andere AI-model de afgelopen weken deed.
0: Ja hoor! Hartstikke goed! Ja, de afgelopen weken hebben twee verschillende AI-bots hun concurrenten gehackt zonder dat de makers hiervan afwisten. Dus ze beginnen zelf te denken en te ontdekken. Ze houden zich niet meer aan de geprogrammeerde regels. Ze gaan gewoon helemaal hun eigen gang.
2: Ja, dat is eigenlijk net een stap te ver, hè?
0: Ja, AI
2: is leuk, maar dit gaat te ver.
0: Precies. Even opzoeken hoe lang je een ei moet koken op ChatGPT is leuk, maar moet niet de spuigaten uitlopen. Gebruik jij veel AI, Hans?
2: Ja, redelijk vaak, ja.
0: Maar waar gebruik je het voor?
2: Om code te genereren en wat je zegt, hoe lang duurt het voordat ik een lekker eitje gekookt heb.
0: Ja,
2: dat
0: precies. Oké. Ja, nou ja, goed, we maken hem denk ik ook steeds slimmer op deze manier.
2: Ja, daarom. Maar.
0: Het levert jou wel het 538 strandlaken op, want het was het goede antwoord.
2: Nou, leuk.
0: Gaan we dat naar de regio Drachten opsturen?
2: Nou, super.
0: Hans, mooie dag.
2: Hey, dankjewel.
0: Brian Adams en Mel C bij 538. When you're gone.

0: En Human, nieuwe muziek bij 538. Elke week hoor je Arie van de Ochtendshow met een mop.
1: Een gozer. Die wordt dus een maatje zo. Hij zegt, we gaan het weekendje gaan we kerpen vissen. Hij zegt, ga je mee? Ik zeg, weekendje? Ja, dan blijven we een nachtje over, zaterdagnacht tot zondag. En hij zegt, oh leuk, dat ga ik doen. Dus die komt met zijn vrouw daar. Hij zegt, zaterdag ben ik er niet hoor. Ze zegt, wat dan? Hij zegt, ga met die jongens vissen. Ze zegt, ja, gaat helemaal niks vissen. Ik heb een leuke avond voor ons twee om het een beetje leuk te maken. Ja, gaat niet. Ze zegt, meen je dit nou? Hij zegt, nou is goed. Dus die belt er die jongens op. Hij zegt, het vissen gaat niet door. Ze zegt, waarvoor niet? Ja, mijn vrouw heeft een leuke avond voor ons. En hij zegt, oké, dan nou, top. Maar goed, hier gaat ze die zitten te vissen. Komt die aanlopen. Hij zegt, wat is dat nou? Hij zegt, je zou niet komen. Hij zegt, je had een leuke avond met je vrouw. Hij zegt, is dat weer afgelopen? Nou, hij zegt, die zal ik je vertellen. Hij zegt, kom thuis. Heeft ze een hele mooie Japon heb aan. Champagne op tafel. Helemaal gezellig. Nou, we zitten lekker te pimpelen, hapje erbij. Hij zegt, ga je mee naar boven? We gaan naar boven toe. Kom de slaapkamer in. Het is één zeef van vaccinelichtjes. Helemaal geweldig. Ze gaat op bed liggen. Pakt de fles met olie. Smeert dragen helemaal in. Ziet er verschrikkelijk lekker uit. Ze slaat de dekens weg. Wat denk je, op alle vier de hoeken. Handboeien. Ze zegt, wat je altijd al wil, je mag me vastbinden. Ze bindt er vast. En op een gegeven moment zegt ze van, nou weet je wat, je mag nou doen wat je wil. Ze zegt, nou ben ik gaan vissen.
0: Ja hoor.

0: van de nacht bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een filmpje op Instagram vandaag. Vond wel echt een opvallend filmpje. Oké, even goed luisteren. Wat denk je dat hier gebeurt? Ja, het verlossende antwoord hoor je zo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via 5G-netwerk. Van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: 538 Nieuws.
15: 4 uur.
16: Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust, en even later ontstond weer brand op een plek dichtbij. Omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Ook in Soest staat een stuk bos in brand. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Een invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaasje hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. De 1-0 overwinning van Feyenoord op Sparta is mooi, vindt rechtsback Givairo Reed. Maar we hadden meer moeten scoren, zegt hij na afloop. Er waren volgens hem veel kansen, maar die werden niet afgemaakt. Daar gaan we dit seizoen verder aan werken, zei Reed. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het nieuws op 538.
17: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A7, Zürich ten Oever bij de brug over de Steviensluizen, 5 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles, 12. En dat geldt ook op de A76 richting de grens. 11 minuten daar. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A6 Lelystad-Muidenberg. Hectometerpaal 62,2. A7 Drachten-Groningen 168,0. En verderop de A7 Den Oever-Amsterdam 28,5. A28 Hogeveen-Assen 153,7. En de A37 de laatste. Duitse grens in de richting Hogeveen op de rem bij 31,9.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Zomer op je radio.
6: Goedemiddag.
4: Floris Molenaar.
6: En een bijzondere manier waardoor kinderen in China beter en makkelijker leren, hoor je over 6 minuten. En dit is Miley Cyrus. Radio.

0: Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Wat gebeurt hier, denk je? Ja.
1: 538.
0: Oké, even terug naar je schooltijd. Hè? De tijd dat je op school zat. Misschien is dat nu wel trouwens, dan weet je het nog beter, want het is nu aan de hand. Maar misschien weet je nog wel van vroeger, hoe ging het eraan toe bij je? Was je een rustige leerling of was je echt zo'n type dat echt door de school heen stuiterde? Vol met energie. Waar moet je nog heen met die energie? Ja, ik kon ook niet stilzitten. Ik heb op een gegeven moment zo'n wiebelkussen gekregen van mijn meester op de basisschool. Dat is zo'n rond opgeblazen ding. Dat leg je dan op je stoel in de klas. En dan kon ik zo van links naar rechts wiebelen. En daardoor bleef ik wel wat beter op mijn plek zitten. Dat is onrust. Ja, bewegen en school. Het is wel een belangrijke combinatie. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig bewegen kinderen helpt om zich beter te concentreren op school. Dus tussendoor echt even een goede beweging pakken. Daardoor leer je dus uiteindelijk makkelijker. Dan kun je dus ook wat makkelijker informatie opnemen. Daardoor onthoud je ook wat meer van wat je leert. Nou, dat is volgens mij de hele reden waarom je op school zit. Dus het is op zich wel lekker als je dat voor elkaar krijgt. Ja, en in China laten ze daar dus geen gras over groeien. Ik zag een filmpje op Instagram vandaag van een klas in China. Daar zie je dus kinderen tussen lessen door echt een soort hyperactieve dans doen met z'n allen. Hele driftige bewegingen met hun armen en van die harde muziek. Nou, dat klinkt dan dus zo. Ja, het is echt mooi om te zien. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Daar zie je ze gaan. Ja, tussen de lessen door. Ik herken dit op zich wel hoor, uit mijn schooltijd. Ik bedoel, zo klonk het altijd in mijn hoofd tijdens de natuurkundelessen. Ja.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Temper City. Self-aware.

Vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50. Momenteel op nummer 15 in de lijst. De nieuwe Summer. My body isn't ready. It's the

0: 538 met Sabrina Carpenter en Taste.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Herkenbaar misschien voor je dat je een nummer hoort en je vindt, je denkt, ja, dit lijkt op een ander nummer, zeg hé. Potverdikke. Maar vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Gewoon omdat het op elkaar lijkt. Vind het leuk om dit te ontdekken? Dat doen we ook elke week in Floris Lookalietjes. En het leuke is, de 538-hit die je zo meteen hoort lijkt dus heel erg op Oasis en Wonderwall. Gaat even om dit stukje goed luisteren. Heb je enig idee welke hierop lijkt, hoor zo.
3: Hey, Frank en Eieren hier van de 538-show.
4: Ga je nog barbecuen?
3: En vergeet niet, hè, zwart geblakende worstjes, die horen er nou eenmaal bij.
4: Ja, joh, zolang de buurman de brandweer niet belt, is er niks aan de hand.
3: Geniet van het heerlijke weer.
4: En veel plezier deze zomer.
1: Waar je ook bent.
2: Geniet van het lekkere weer.
1: Samen met Radio 538.
2: Jouw zomer, jouw 538.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Egbert streekt.
10: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
19: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
24: Voor wie zijn we alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: De 538-hit die je over 3 minuten hoort lijkt heel erg op dit stukje van Oasis en Wonderwall. Oh, welke dat is, hoor je zo.
2: 538 Floris Molenaar.
0: En eerst deze dikke zomerhit van deze zomer.

0: Ja, waar lijkt dit stukje op?
1: Lookaliedjes.
2: Floris Lookaliedjes.
0: Heb je dat wel eens dat je een nummer hoort en dat je denkt... wacht eens eventjes, dit lijkt op een ander nummer. Kan een beetje een gevoelsding zijn dat de vibe gewoon hetzelfde is. Omdat gewoon echt de melodie gewoon één op één op een ander nummer lijkt. Of de manier van zingen, het gebruik van de woorden. Nou, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Het liefst ook met jouw hulp. Doen we elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok. Floris.molenaar. Een nieuwe ronde Floris Lookaliedjes. Twee nummers die we toevoegen aan de inmiddels lange lijst van Floris Lookaliedjes. En het leuke is, ja, dat kunnen dus niet van jou zijn. Mocht jij twee nummers hebben waarvan je zegt, joh, die lijken op elkaar, drop ze even in de comments onder een van de video's op TikTok. Dan kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereld kunnen gaan maken. En dus gaan toevoegen aan de lange lijst van Floris Lookaliedjes. Nou, ook de 538 hit die je net hoorde is een Lookaliedje. Shaboozy en A Bar Song. Gaat dus om dit stuk. Ja, dat lijkt dus heel erg op Oasis en Wonderwall, moet je horen. Ja, dat is goed, hè? Vind je dit mooi? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Daar vind je elke donderdagmiddag, 5:38, twee nieuwe.

0: bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik scrolde voorbij een verhaal over een vrouw in een verzorgingshuis. Een oude vrouw, dik in de 90, maar die heeft een waarschuwing gekregen. Dik in de 90 en een waarschuwing gekregen. Oké, de bizarre reden waarom, hoor je zo.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0.

0: Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De hits van 538. Overal in Nederland.
4: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
3: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
4: Check voor alle info en boekingen. 538.nl/on-tour.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Park Amersfoort.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: 538 nieuws.
15: 5 uur.
16: De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de tweede keer. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui van het bergklassement. En Lorena Wiebes de groene van het puntenklassement. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle thuis verloren van Ajax. Dat leidde lang met 1-0 en scoorde in blessuretijd nog een keer. De wedstrijd lag even stil om een medisch noodgeval op de tribune, maar kon snel weer verder. Groningen-Utrecht werd 2-1 en eerder won Feyenoord uit met 1-0 van stadgenoot Sparta. Vanavond komt er wat bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het nieuws op 538.
14: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A76. Geleen richting Keulen, richting de Duitse grens dus. Door de controles 9 minuten vertraging, sterkt als je erin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 13,5. Verder op de A1 Deventer-Hengelo 119,7 en de A4 Amsterdam Leiden 14,6. A6 Lelystad-Muidenberg 62,2 en de A7 Drachten-Groningen 168,0. A12 Maarn-Ede 83,3 en de A37 de laatste Duitse grens Hogeveen op de rem bij 31,9.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus.
19: Wow.
18: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
21: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
22: Oeh la la.
21: Floris Molenaar.
14: En het verhaal over een oude vrouw van 90 plus... die mensen slapeloze nachten bezorgt. Hoor je over 5 minuten. Dit is John.

0: Kensington en Living 4. Ben jij een party animal?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, en misschien wil je er vandaag even niet aan herinnerd worden, hè, dat je van een feestje houdt. Hè, dat je de hele dag naar het plafond hebt liggen kijken met hoofdpijn door een feestje van gisteravond. Kan ik me voorstellen, hoor. Maar dan weet je het misschien wel van jezelf. Hou jij van stappen en van feesten en van dat soort dingen? Lekker een borreltje erbij misschien ook wel. Of ben je er niet zo van? Ja, ik hou er wel van, hoor. Ik vind het wel leuk. Ik vind op stap gaan wel leuk. Maar ik doe het wel met mijn 31 jaar tegenwoordig wel een stuk minder. En vooral ook een stuk minder proeven van het drinken, zeg maar. Want ik ben toch minimaal 2 dagen brak tegenwoordig. Dan voel ik me nog minimaal, en vaak 3 dagen echt kokant, jongen. Oh, dat is vervelend. Ja, wie nog lang niet te oud is voor een feestje, dat is de 96-jarige Lillian Droniak. Ik zat een beetje te scrollen op Instagram en ik zag een bericht over haar. Zij woont in een verzorgingshuis in Amerika en zij leeft eigenlijk onder het motto: het leven is een feestje, ook als je 96 bent. Die vrouw, die Lillian, die zit bijna elke dag in haar appartement gewoon keihard te feesten. Harde muziek, drankje erbij, mooi opmaken, leuke outfit aan. Ga met die banaan, hoppakee. Ja, tot grote ergernis van haar medebewoners. Die hebben nu dus klachten ingediend voor geluidsoverlast. Die heeft geen oog dicht, slapeloze nachten. Want ja, Lillian, die houdt het nog wel even vol, zeg maar. En nu heeft ze dus een officiële waarschuwing gekregen van dat verzorgingshuis waar ze woont.
2: I just got this letter. It says you're getting kicked out if you don't stop the party.
0: Ja, nou ja, ze wordt er dus uitgegooid als ze niet ophoudt met feesten. Nou, ja, zeg, hé. Dat is voor onzin. Laat die vrouw aan met die banaan, hoppakee. Ja, tot grote ergernis van haar medebewoners. Die hebben nu dus klachten ingediend voor geluidsoverlast. Die doet geen oog dicht, slapeloze nachten. Want ja, Lillian, die houdt het nog wel even vol, zeg maar. En nu heeft ze dus een officiële waarschuwing gekregen van dat verzorgingshuis waar ze woont.
2: I just got this letter. It says you're getting kicked out.

Spotify en Pharrell Williams, Blurred Lines bij Radio 538. Mocht je nog op zoek zijn naar een hoogtepunt voor deze zondagmiddag, de socials, Instagram en TikTok van Radio 538, daar vind je alle

0: Hallo Soler, el mismo sol.
1: De 538 ochtendshow quiz.
0: Je hoort een fragment uit de afgelopen week van de 538 ochtendshow. Er is alleen een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de grote vraag. Wat wordt er eigenlijk gezegd op dat stukje piep? Het ging afgelopen week over, ja, zeg maar, dat pilletje wat je misschien wel eens gebruikt rondom de dad, zeg maar. Viagra.
2: Ik kreeg er onwijze hoofdpijn van ook.
3: Ja, echt waar?
2: Ja, vriend van mij heeft het ook gedaan, maar die had onwijs last van zijn nek. Die had een stijve nek. Wat doen ze toen?
0: Ja. Wat wordt daar gezegd? Is dat A, een enectie? Is dat B, ja, die noemden we Lange Jan? Of C, een giraf? Dus wat wordt er gezegd op een stukje piep? A, enectie. B, Lange Jan. Of C, giraf? Stuur jouw antwoord. A, B of C. Amador, rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
1: Later vertel je over die ene zomer.
4: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
4: 21, 22 en

0: Check 538.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
4: Het ging afgelopen week in de 538 ochtendshow over het gebruik van een Viagraatje. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
19: Ik kreeg een onwijze hoofdpijn van ook.
20: Ja, echt waar?
19: Ja, Fries van mij heeft het ook gedaan, maar die had onwijs last van zijn nek. Die had een stijve nek. Wat doen ze toen?
4: Je hoort het over 5 minuten.
21: 538, Floris Molenaar.
4: Ook somber zometeen na Offenbach. Dit is Miles.

0: Elke werkdag vanaf 6 uur hoor je ze hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. En voor de ochtendshow quiz, Jimmy aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Oh, wat gaat erop?
1: Ik ben nog even aan het opstoken. En dan gaat er dadelijk lekker een andere coach op.
0: Oh, ja. Want wat ben je aan het doen momenteel?
1: Ik ben lekker mijn barbecue op aan het stoken.
0: Oh, heerlijk. Ja, het is echt iets voor de zondag. Lekker dikke dat barbecue'tje erbij aan. Oh,
1: heerlijk. Mijn vakantie is begonnen afgelopen weekend.
0: Oh, dat is net begonnen bij je?
1: Ja, okay. Lekker wat.
0: En nog snode plannen voor de vakantie?
1: Snode plannen, nou, gewoon gezelligheid, barbecue, wat bier drinken, leuke dingen doen.
0: Klinkt als een topvakantie, Jimmy. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Je zit in de ochtendshow quiz. Je hoort een fragment uit de ochtendshow van afgelopen week. Daar is alleen een klein stukje uit weggepiept. Aan jou, Jimmy, de grote vraag. Wat wordt er gezegd op het stukje piep? Het ging namelijk over een soort hulpmiddeltje bij de daad, zeg maar. Een Viagraatje.
2: Ik kreeg er onwijs hoofdpijn van ook.
3: Ja, echt waar?
2: Ja, Fries van mij heeft het ook gedaan, maar die had onwijs last van zijn nek. Die had een stijve nek. Wat doen ze toen?
0: En Jimmy heeft zijn telefoon even in de barbecue gegooid. Gaan we heel even snel terugbellen. Ja, die was zo druk met barbecue, heeft hij waarschijnlijk zijn telefoon uitgedrukt. Collega Jake is heel snel het telefoonnummer aan het invoeren en ik denk dat we hem weer aan de lijn krijgen.
1: Ja, ben ik weer.
0: Ja, je had je telefoon even op de barbecue gepleurd.
1: Ja, ik denk het. Dat ging even niet goed.
0: Ach, jongen. Maar wat, heb je wel de opgave gehoord?
1: Ja.
0: Oké,
1: okay.
0: Wat wordt er gezegd op een stukje piep, Jimmy? Is dat A, Enexi, B, Lange Jan of C, Giraf?
1: Dat is antwoord A.
0: Antwoord A, even luisteren.
2: Een vriend van mij heeft het ook gedaan, maar die had onwijs last van zijn nek. Die had een stijve nek. Wat doen ze toen? Een Enexi?
0: Ja hoor! Hartstikke goed, Jimmy.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, had je het gehoord?
1: Ja, ik luister elke ochtend sowieso. En ik had nou de herhaling afgelopen week ook
0: gehad. Oh, heel goed, jongen, heel goed. Nou, dat levert jou het 538 strandlaken op.
1: Ja, top.
0: Daar komt misschien wel uit zijn met je vakantie, hè?
1: Ja, zeker. Het wordt prachtig weer aankomende week, dus kan ik hem goed gebruiken.
0: Heel goed. Ga er lekker op liggen en stuur even een fotootje als je ligt. Dan vinden we altijd leuk om te zien.
1: Gaan we zeker doen. Barbecues
0: en een mooie vakantie, man.
1: Yo, hartstikke
0: De Black Eyed Peas en Sergio Mendes zijn hier.

0: Ali, Ronnie Flex en Frenna, populair bij 538. Kilian van Luijt hoor je zo meteen en de aftrap van je zondagavond. En een tip, ja, waarom je eigenlijk niet met je ventilator aan moet gaan slapen.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow,
16: kost je maar 3 minuten.
17: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: 538 Nieuws.
22: 6 uur.
23: Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Acteur Christopher Lambert uit de Highlander films is in elkaar gezakt tijdens een bijeenkomst met fans in Pittsburgh. Hij was handtekeningen aan het uitdelen en moest met een ambulance mee. Het gaat nu weer beter. Hij had niet goed geslapen en te weinig gegeten. Lambert is 69. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je, dat Flitsmeister met nog twee vertragingen. De eerste op de A12 tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar 10 minuten. Op de A76 tussen Simpelveld en ook daar Duitsland een kwartier, omdat de weg daar is afgesloten. En dan nog een aantal flitsers. De eerste op de A6 richting Muidenberg bij Lelystad, 62.2. De A7 dan richting Groningen bij Drachten, 168.0. Dan de A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen, 83.3. De A16 dan vanaf Dordrecht richting Breda bij 59.6. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle, 94.0. Nog een keer de A28 richting Assen bij Spier, 153.7. En op diezelfde weg richting Hogeveen bij Hooghalen, 160.5. Veilige reis.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
26: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
27: Honor the craving.
28: 538.
29: Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor
28: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Kilian van Luij.
0: Het is een zondagavond van 538 met onderweg voor je zelfde muziek van Topic en Becky G. Ook Nelly Furtado komt eraan. En eerst Morgan Wallen en Ted McRae, What I Want. Radio

Zomersmuziek van Topic en Becky G. Je hoorde Sorry Papi. Kilio vanuit hier, standing in voor Julia, die lekker op zinnende zomerfest is, waar het ook behoorlijk warm is. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier is het nog steeds 29 graden in Hilversum. Ik kan s'nachts dan niet slapen, hoor jij wel? Ik zet vaak een ventilator op me aan en ik hoor meer mensen die het doen, maar ik lees hier dus net een heel onderzoek. Dat mag je dus volgens de experts niet op je gezicht richten. Volgens onderzoek word je er namelijk minder uitgerust wakker van, omdat je sneller uitdroogt en daardoor met een droge mond of stijve spieren wakker wordt. En dan bereik je dus zeg maar totaal niet het effect wat je graag wil, dat je een beetje fatsoenlijk kunt slapen. Dus mocht je zo meteen naar bed gaan, zet die ventilator lekker langs je. Of zet gewoon de hits van 538 aan. Die zijn ook lekker om meestal in slaap te vallen. Onderweg voor je Bruno Mars. Ook de Dance Smash komt eraan. En hier is nieuwe muziek van Sven Chaliers.

Hey, wat vind jij het allermooiste aan muziek? Is dat de stem, een tekst die je raakt, of misschien wel hoe elk nummer je weer nieuwe inspiratie kan geven om iets te maken, iets te schrijven, dat soort dingen. Want het laatste gebeurt namelijk vaker dan je denkt. Soms krijg je een melodie te horen dat je denkt, ah ja, hier kan ik wel wat mee. Dat gebeurde dus ook met Claudia Perry, die maakte dit. Deze beat. En toen dacht Montel Jordan, daar kan ik wel wat mee. En die maakte uiteindelijk in 1999 deze hit. En daar stopte het niet, want toen dacht Silva Bumpa, ja, weet je, dit kan eigenlijk nog wel veel dikker.

Wat is de slechtste date die je ooit hebt gehad? Een vriend van mij heeft een keer meegemaakt dat haar date de hele tijd op de telefoon zat. Ze heeft één keer opgekeken. Dat was toen zij even vroeg, joh, wil je zometeen even betalen? Kunnen we weer naar huis? Verschrikkelijk, toch? Kun je veel beter Ed Sheeran treffen, want er gaat een gerucht van hem rond dat hij ooit een keer naar de andere kant van de wereld is gevlogen om daar op date te gaan met een meisje. En alsof dat niet super lief genoeg is, vloog hij diezelfde avond nog weer terug naar huis, want hij had nog het een en ander te doen. Helaas heeft hij niet beter te scoren bij haar, maar gelukkig scoort hij dan wel weer op een andere manier, namelijk met zijn fantastische muziek. Ed Sheeran, je hoort hem nu hier bij 538. Dit is Aziz.

0: bij 538. Je hoorde Azizam. Ik jullie al vanuit hier. En aankomende woensdag staat er iets te gebeuren. Geloof me, daar wil je agenda voor vrijmaken. Want dat is voor je zo meteen. Ook de nieuwste Cat's Eye en Jeanne Paul komen eraan.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Hens van voordeel.
9: Aldi.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: 538.
8: Kilian van Luit.
9: Met zometeen Alex Horn. Ook Shut Up All komt eraan. En eerst zometeen muziek.

0: Ja, er is iets dat mij echt al een paar dagen bezighoudt. En ik hoop eigenlijk dat ik jou net zo enthousiast kan maken als ik zelf hierover. Woensdag, je hebt het misschien vast meegekregen, staat er namelijk een zonsverduistering op ons te wachten. De grootste zonsverduistering in meer dan 27 jaar. 90% van de zon zou namelijk volledig bedekt zijn door de maan die er dan voor langs kruist. En dat is echt super, maar dan super uniek. De volgende keer dat het waarschijnlijk weer gaat gebeuren zou pas ergens zijn in 2093. Dat is echt heel uniek. Om 7:15 gaat het beginnen en rond 7:50 zou het hoogtepunt dus zijn. Waarbij je dus ruim 90% van de zon wordt bedekt door de maan. Ja, ik heb het echt helemaal rood omcirkeld in mijn agenda. Ik ben om 8:00 gewoon helemaal niet meer aanspreekbaar voor de rest van Nederland, hoor. Wil je het kijken? Moet je trouwens zelfs doen met zo'n speciale eclipsbril, weet je wel. Anders is het super schadelijk voor je ogen. Oh, dit houdt me echt al dagen bezig. En ik hoop dat ik jou inmiddels ook zo enthousiast heb gemaakt dat je woensdag gezellig met me mee omhoog kijkt naar de zon.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Cat's Eye.

Jouw hits, jouw 538 met de nieuwste van Alec Lauren. Je hoorde Passenger. Hey, en wat was jouw bijbaantje vroeger? Ik heb vroeger echt van alles gedaan hoor. Van een blauwe maandag in de horeca gezeten tot orderpikker in een studieboekencentrale. Maar de leukste baan die ik eigenlijk had was dat ik acteur was in de dierentuin in Emmen. We hadden zo'n parkshow met twee mensen in pakken. Dat was een nijlpaardenpak en een bavianenpak. En één livesprekende acteur deed de boel een beetje aan elkaar praten met een microfoontje. Nou, die livesprekende acteur was ik. En het was echt een fantastisch baantje. Het was echt een luisterbaantje. We hadden namelijk twee shows per dag. Eentje om 11 uur, eentje om 3 uur. Omdat je dus 4 uur tussendoor eigenlijk, ruim 3,5 uur, waarin we eigenlijk niks konden doen. We zaten een beetje spelletjes te spelen, gingen het park in. We zaten af en toe een serie te kijken. Maar die uren werden wel gewoon doorbetaald. Dat was heerlijk werken daar. Wel echt heel anders dan wat Miley Cyrus ooit heeft gedaan. Ze werkte namelijk vroeger voor een schoonmaakbedrijf. Ze vertelde een keer met trots dat haar specialiteit was de wc-potten borstelen en schoonmaken. Inmiddels zingt ze de sterren van de hemel en hoor je zo meteen hier op 538 naar Justin en Sam Harper. Dit is de nieuwste, Just a Little.

hits. Ja, 538 met Miley Cyrus. Je hoorde Midnight Sky. En Kilian van Uijt hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze avond weer hebt gekozen voor de hits van 538. Zometeen een nieuwe editie van Kilian's Kans aan zijn Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is waar. Aan jou de vraag, welke is waar?

0: kaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: 538 nieuws. 7 uur.
11: De Tour de France voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze startte de laatste etappe als klassementsleider en sprintte in de laatste kilometers ver weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed. Het is Vollering haar tweede tourzege. In Wijchen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog steeds 2 vertragingen op de A-wegen. De eerste op de A12 tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar 10 minuten over zijn 2 kilometer. Op de A76 tussen Simpelveld en de Duitse grens. 13 minuten omdat daar de weg is afgesloten. Flitsen ze nog op de A1 vanaf Barneveld richting Apeldoorn bij Stroe 62.0. Dan de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort 39.9. De A4 vanaf Amsterdam richting Leiden bij Nieuwe Wetering 22.1. Dan de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62.2. De A12 richting Edendam bij Maarsbergen 83.3. De A20 Gouda-Rotterdam bij Moordrecht 46.5. De A28 richting Assen bij Spier 153.7. En nog een keer de A28 vanaf Assen richting Hogeveen. Bij Hooghalen opgepast bij 160.5. Veilige reis.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Kilian van Luijs.
12: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kans 1000 Kennisquiz. Ook Calvin Harris en Martin Garrix.

Lopez en David Guetta bij 538. Je hoorde Save Me Tonight. Hey, soms krijgen artiesten echt hele gekke cadeaus van fans, hè? Louis Capaldi bijvoorbeeld kreeg een keer een gebruikte onderbroek met de vraag of hij hem eventjes aan wou trekken. Taylor Swift kreeg dan ooit een keer van een fan een levende kip. En rapper A$AP Rocky kreeg een keer 10 kilo cocaïne van een fan na afloop van zijn optreden. En ook Ellen Langley, die kreeg een keer een raar cadeau. Je hoort er zo meteen op 538. Zij zag tijdens haar optreden al de hele tijd een fan met een vlinder op haar vinger rondlopen. En na 2 uur was het concert een keer klaar. Toen liep Ellen Langley naar die fan toe met de vraag, joh, wat doet die vlinder op je vinger? En toen zei ze, dat is een cadeau voor jou. Maar wat bleek nou? Die vlinder die leefde nog. En toen Ellen Langley vroeg, joh, waarom vliegt die vlinder dan niet weg? Zei ze, oh ja, ik heb eventjes een vleugel gebroken, zo kan ik hem aan je geven. Ja, zielig toch? Ellen Langley nam trouwens de vlinder uiteindelijk wel aan van de fan, maar dat deze om hem vervolgens weer los de natuur in te laten. Wel als voetganger tegenwoordig dan, hè? Ellen Langley, je hoort nu hier bij 538. Dit is haar nieuwste. En die is Choosing Texas.

Calvin Harris en Jazz hier bij 538. Je hoorde Satisfy. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze avond is, de langste hittegolf in Nederland duurde 18 dagen. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, daten met warm zomerweer zorgt voor 80% meer matches. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat de langste hittegolf in Nederland ooit 18 dagen duurde. En stelling 2, als je denkt dat daten met warm zomerweer zorgt voor 80% meer matches. Welke van de twee is waar? Let me know via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je zo meteen Kid Rock, ook Taylor Swift komt eraan. En eerst nieuwe muziek van Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De langste hittegolf in Nederland duurde 18 dagen in totaal. Of denk je dat stelling 2 waar is? Daten met warm zomerweer zorgt voor 80% meer matches. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het namelijk doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat de langste hittegolf in Nederland ooit 18 dagen duurde. En stelling 2 als je denkt dat daten met warm zomerweer zorgt voor 80% meer matches. Kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2 hoor je het antwoord zometeen. Net als Kid Rock en Taylor Swift.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je hebt

0: op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Ophelia. Taylor Swift van 538, je hoorde de Fate of Ophelia. Twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, de langste hittegolf in Nederland duurde 18 dagen. En stelling 2 is, daten met warm zomerweer zorgt voor 80% meer matches. Sanja, goedemorgen of goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hoe kom jij de hitte een beetje door?
1: Af en toe een beetje naar buiten. Af en toe een beetje verkoeling binnen opzoeken.
0: Jij komt de hitte door naar buiten te gaan?
1: Ja hoor, gewoon wel even in het zonnetje, een beetje windje vangen.
0: Ja, precies. Okay.
1: En dan daarna weer lekker naar binnen.
0: Maar daar koel je dus niet vanaf, dat doe je dan weer binnen?
1: Ja, dat doe ik binnen, ja dat klopt.
0: Lekker, en wat ga je dan doen?
1: Binnen?
0: Ja.
1: Ik plak foto's als hobby.
0: Oh, fotoboeken maken en zo?
1: Ja, klopt. Echt oldschool foto's bestellen, af laten drukken en dan inplakken.
0: Joh, maar wat een werk is dat zeg.
1: Ja, dat wel. Maar ja, het is heel leuk om te doen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoeveel foto's doe jij in zo'n fotoboek dan?
1: 6 op een bladzijde. En dan zitten er een bladzijde of 100 denk ik in of zo in één album.
0: 600 foto's heb jij?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Jeetje, ik heb van mij 600 foto's in mijn telefoongalerij staan.
1: Nee, daarom zeg ik, het is heel old school, maar ja, ik vind het leuk om te doen. En dan plak ik er helemaal foldertjes bij en bonnetjes bij.
0: Nou, leuk ja, zeg. En met wat voor fotoboek ben je nu bezig?
1: Nu van het afgelopen jaar eigenlijk. Dus nu ben ik de carnavalsoptocht aan het inplakken van afgelopen februari.
0: Nou, kijk eens. Het zijn mooie foto's geworden dus.
1: Ja, zeker.
0: Nou, super. Hey, en terwijl je lekker aan het plakken was, hoorde jij twee stellingen. Stelling 1 was, de langste hittegolf in Nederland duurde 18 dagen. En stelling 2 is, daten met warm zomerweer zorgt voor 80% meer matches. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
1: Ik dacht dat stelling 1 was.
0: En waarom?
1: Omdat ik 18 dagen hittegolf eigenlijk wel heel lang vind. Maar op zich ook wel haalbaar met temperaturen van tegenwoordig.
0: Oké. Nou, we vullen hem voor je in. En ik kan je vertellen, je hebt het hartstikke goed.
1: Ah, oh, superleuk.
0: Heb je ook enig idee wanneer de langste hittegolf ooit was? Als je een gokje moet doen.
1: Ik denk eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. Misschien 3 jaar geleden, 5 jaar geleden?
0: Nee, moet je toch teleurstellen, het was in 1975. Dat begon op 29 juli. En toen werd er een aaneengesloten reeks van 18 zomerse dagen. Waarvan er 6 tropisch waren. Dat betekent dat de temperaturen boven de 30 graden was in heel het land.
1: Dat kan poosje geleden, ja.
0: Ja, en dat gaan we nu ook nog niet halen. Want het is nu, 3 dagen volgens mij tropisch?
1: Ja, bij ons, waar ik zit, valt het op zich, vind ik nog wel mee. Maar het wordt wel weer warm van de week, zegt ze inderdaad.
0: Ja, nou lekker toch?
1: Ja, zeker.
0: Hey Sanja, jij wint het 538 badlaken.
1: Leuk.
0: Veel plezier ermee en nog succes met de foto's plakken.
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending verder.
0: Fijne avond.
1: Oké, dank.

0: nieuws te maken, Matt. Je hoorde I Love Life.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ik weet niet of je ooit een keer op een Formule 1 circuit bent geweest, terwijl er ook werd geraced. Maar dat is echt waanzinnig. Ik moet je heel eerlijk zeggen, in het begin dacht ik wel eens, nou, weet je, dat Formule 1, dat je rondjes rijdt in een auto, dat kan iedereen wel. Maar het is echt waanzinnig om te zien als je het een keer met eigen ogen kan kijken. Gewoon 1 milliseconde te laten remmen kan het verschil zijn tussen leven en dood. De geur van verbrand rubber, kippenvel over je hele lijf. Het is waanzinnig. En dit jaar de laatste keer op Zandvoort en je kunt er gewoon bij zijn, hè? Als je de oproep aankomende week voorbij hoort komen, moet je bellen met de studio 0909-3000-538. Dat kun je bellen als je de racewagen voorbij hoort komen. En kom je dan in de uitzending, dan win je complete weekendkaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. En daar ben je dus niet alleen vrijdag bij, maar ook zaterdag en nog een keer zondag. Aankomende week dus hier te winnen bij 538. Kans op kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Onderweg voor je zomerse muziek van Jonas Blue en eerste weekend. Dit is Blinding Lights.

0: dag met Jonas Blue en je hoorde Edge of Desire. Het is buiten nog steeds ruim 28 graden, maar sommige mensen zijn al hartstikke druk bezig met kerst. Wie dat is, hoor je zo meteen op 538. Ook de favorite van Bruno Mars en de Bauza komen eraan.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZAP verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: 538 Nieuws. 8 uur.
14: Duitsland gaat zijn anti-droneteam versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïns vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar 100.000, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Demi Vollering heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim sprintte ze weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed, en won de rit met ruim 1 minuut voorsprong. Het is Vollering haar 2e toerzegen. Puk Pietersen won het bergklassement en Lorena Wiebes het puntenklassement. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar 1 graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 35 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog twee vertragingen. De eerste op de A12 tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar 20 minuten. En één op de A76 tussen Simpelveld en ook daar Duitsland. 10 minuten omdat daar de weg is afgesloten. Flitsers dan op de A2 vanaf Maastricht richting Echt bij Meersen. 249,9. Dan de A4 richting de Belgische grens bij Ossendrecht. 244,7. De A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad. 62,2. Dan de A12 richting Gouda bij Zoetermeer. 16,3. En op diezelfde weg tussen Maarn en Ede bij Maarsbergen 83,1. De A16 dan vanaf Rotterdam richting Dordrecht bij Zwijndrecht 31,1. De A28 Hogeveen-Assen bij Spieren 153,5. En de laatste van nu op de A28 vanaf Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 160,5. Veilige reis!
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Moelenmilk, the moo you can't resist.
18: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
21: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
22: Zomer op je radio.
0: Ja, het is 33 graden vandaag geweest, maar sommige mensen zijn al bezig met kerst. Weer is, hoor je zo meteen. Eerst Davide Michel. Dit is Still Champagne.
23: Radio 538.

0: 538 met De Bouza. Je hoorde Magnetic.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Hey, Kilian vanuit hier, standing in voor Julia, die er vanavond eventjes niet is. Ze is namelijk heerlijk aan het festivalen op Zin in de Zomerfest. Maar gelukkig hoor je haar ieder weekend gewoon samen met Martijn hier bij 538. En vorige week kwam erachter dat er in huis Julia er één iemand is die er echt heel erg uitkijkt naar kerst. En dat is niet Julia zelf, maar haar vader. En dat wil Julia graag bewijzen met een belangrijke vraag aan hem.
2: Hoeveel dagen tot kerst?
3: Nou, ik weet dat het begin van de week 150 was. Dus dat zou nu zo'n beetje ergens rond de 145, 146, 144. Ik denk 145.
2: Oh, ik ga het even opzoeken.
4: Ik heb het al opgezocht. Het is op de dag afgoed.
2: Nee! Dat meen je niet!
4: 25 december 2026, eerste kerstdag. Dat duurt nog 145 dagen, ja!
0: Nou goed, voor kerstmuziek moet je nog wel eventjes geduld hebben, want wij hadden het voorlopig nog lekker zo bij 538. Met nu de favorite van Bruno Mars.

0: van Sommer bij 538. Je hoorde My Buddy Isn't Ready. Hey, waar heb jij voor het eerst gedacht van... Oké, ik heb het inmiddels wel gemaakt in het leven. Was dat misschien toen je diploma haalde, toen je je eerste baan kreeg... of ineens een berichtje kreeg van iemand die je al jaren niet had gesproken... van joh, je doet het goed, weet je wel... En Kygo, die is zometeen op 538 te horen, die heeft dit moment al vast vaak gehad. Ik bedoel, hij heeft wereldhits op zijn naam staan, uitverkochte shows, een stadionsol en een kast vol muziekprijzen. Maar voor Max Manone is dat pas een paar dagen geleden voor het eerst geweest. Natuurlijk wist hij al dat zijn muziek steeds populairder werd. Maar het drong pas echt tot hem door, tot ineens oude klasgenoten en vrienden van hem begonnen te appen.
1: Messages from my family and friends and all my like childhood community growing up that are like... Dude, you're doing this. Like, this is crazy to see. And so that was just another one of those moments.
0: Op dat moment wist hij, ja, weet je, mijn leven gaat nooit meer hetzelfde zijn. Zijn nieuwste gaat ook ontzettend lekker. Vorige week nog gemaakt in Maak het Verkraken. De nieuwste Kygo en Max Manone. Dit is Take Me Back.
2: I

0: 538, je hoorde Sex on Fire. Ik jullie al vanuit hier met zometeen muziek van Beyoncé. Ook de nieuwste Cameron Whitcomb komt eraan. En een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het met de Swedish House Mafia erin. Natuurlijk bekend van deze hit. En ze hebben inmiddels weer een nieuwe samen met Licky Lee. Happiness is so sad. En hoe die klinkt, dat hoor je zometeen.
1: Later vertel je over die ene zomer.

0: Mega Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
15: 538.
16: Kilian van Luit.
17: Met zometeen weer een nieuwe ronde van Maak het of Kraak. Het eerst Cameron Whitcomb.

Jizo en Zane bij 538, je hoorde Eyes Closed. Het is weer tijd dat jij je ongegeneerd je mening mag geven hier op 538 van de nieuwe muziek. Het is in een nieuw ronde van Maak het of Kraak het met vandaag nieuwe muziek van de Swedish House Mafia en Licky Lee. Sowieso, als je ziet wie er op de achtergrond allemaal aan deze plaat hebben meegewerkt, dan zijn de verwachtingen behoorlijk hoog. Want onder andere, Fred Again heeft ook meegewerkt aan deze plaat. Sterker nog, de Swedish House Mafia draaide deze plaat een paar weken geleden al in Ushuaia op Ibiza. En sindsdien zaten de fans echt te wachten tot hij eindelijk een keer officieel uitkwam. Maar ja, met zoveel grote namen ben je natuurlijk nog steeds niet verzekerd van een hit. Want dat bepaal jij natuurlijk. Dus denk je, dit wil ik vaker horen, dan stuur je een maken via de F van 538. Of zeg je, nou, deze troep wil ik het nooit meer horen, dan stuur je een kraken. Dus kom maar door, maken of kraken via de F van 538 voor de nieuwste Swedish House Mafia.

0: De nieuwste van de Swedish House Mafia en Lickely op 538. Je hoorde Happiness Is So Sad. En aan jou de vraag dus, wil je dit vaker horen, dan stuur je een maken via de app van 538. Of zeg je nee, ik wil dit nooit meer horen, dan stuur je een kraken. Brian, die appte al wat door.
1: Ja, lekkere stamper hoor. Dikke vette maker.
0: Kom maar door via de app van 538.

0: Mark, wat vond jij ervan?
1: Lekker rustig nummer.
0: Ja, je kan er heerlijk mee in slaap vallen.
1: Ja, ik ken hem wel lekker bij ontspannen, zeg maar.
0: Ja, lekker jongen. Jij zegt een maker dus.
1: Ja.
0: Nou, we gaan eens even kijken. Er komt nog de maker binnen van Kimberly. Ook Martijn stuurt voor mij wel een kraken. Maar uiteindelijk is het geworden een... een maker. En dat betekent dat je hem vaker terug hoort hier op 538, Mark.
1: Oh, ik dacht natuurlijk.
0: Nou, lekker kun je er lekker rustig bij in slaap vallen.
1: Ja, toch?
0: Mark, fijne avond.
1: Yes, jij ook. Hoi, hoi.
0: Het is 538 minuten nieuws. Dat komt 10%.

Medusa en James Carter bij 538. Je hoorde Bad Memories. Hey, de laatste drie uurtjes van je weekend. Ze gaan zometeen helaas al in, maar gelukkig wel met goed gezelschap. Zometeen de negende. Veel plezier met Jordi en Lien. Tot

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: De hits van 538. Overal in Nederland.
8: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
7: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: 538 Nieuws. 9 uur.
3: Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. Twee meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen twee keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïns vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn twee weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Tourwinnares Demi Vollering wilde per se de slotetappe winnen om te laten zien dat ze echt de sterkste was. Gisteren klaagde haar Poolse rivaal dat ze was gehinderd door Vollerings teamgenoot. Vollering zegt dat ze wilde afrekenen met het idee dat ze had vals gespeeld. Ze reed zo hard weg bij de Poolse in de slotklim dat hij ruim een minuut achterstand opliep. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het nieuws op 538.
4: Dankjewel. Kijk de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Nederlandse grens. 16 minuten. En de flitsers die krijg je van Lien.
5: Op de A2 richting Echt bij Bunde hectometerpaal 249,8. De A4 richting Heiningen bij Steenbergen hectometerpaal 223,3. De A6 richting Muidenberg bij Lelystad hectometerpaal 62,2. De A10 richting A10 Noord bij Amsterdam hectometerpaal 7. A12 richting Ede bij Maarsbergen hectometerpaal 83,1. De A22 richting Velsen bij Beverwijk hectometerpaal 14,8. De A8 richting Assen bij Spier, hectometerpaal 153,5. En de laatste, de A58 richting Vlissingen bij Nieuw en Sint-Joosland, hectometerpaal 164,3.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
2: En hele fijne zondagavond. Shabuzi en Maal Smit.

0: Smit en Blink Twice, Radio 538. Zondagavond, 10 minuten over 9. Jordi en Lien hier. Op een avond waar bij ons collega's nu echt staan te feesten, te dansen, drankjes staan te doen. Misschien heeft de een wel linkeroog in de rechter broekzak al. maar ik heb het over Bas, Dylan, Julian of de andere collega's hier bij 538. Die staan op zin in het zomerfest.
1: Ah, je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden,
0: ja,
1: hè Jordi?
0: Zo zie je het maar meer. Nee, ja, kijk, Bas en Dylan die moesten vandaag draaien op de mainstage. Ze hebben ook nog het solofest georganiseerd. Dat heb je de afgelopen tijd ook op de socials van 538 voorbij zien komen. En die staan er nu lekker te feesten. Nou, had ik daar wel bepaalde momenten vandaag, had ik daar een soort van FOMO naar. Want ik zat vanmiddag ook hier van 12 tot 3 op de radio met Julia samen. En die was zich allemaal lekker aan het opdotten en helemaal aan het klaarmaken en zo. Maar nu dacht ik wel, ik ben morgen nog niet brak. Zij wel.
1: Dat is zo'n oude opa-opmerking.
0: Ja, maar sorry, maar dat is toch zo. Je moet er een beetje positief uit. Kijk, zij hebben natuurlijk nu de avond van hun leven. En dat is hun gegund ook. En dat was leuk geweest als ik dat ook had gehad. Maar ja, doordat ik daar nu niet ben, ben ik morgen zo fris als een hoentje.
1: Nou, moet jij morgen radio maken? Moet je morgen werken?
0: Nee.
1: Nou, dan is dat toch de meest opa-opmerking ooit. Dat je lekker brak kunnen zijn.
0: Nou, ik vind het gewoon wel lekker. Ja, ik probeer gewoon even een positieve manier te vinden om te gaan met deze FOMO.
1: Je hebt gelijk. Het is ook helemaal gezellig dat we gewoon lekker de avondshow doen samen. Heb je helemaal gelijk.
0: Zo, dat bedoel ik. Nou, hier. Jordi en Lien hier tot vanavond 12.

0: Another 54 Ultra Talk to You op 538. Heb jij wel eens je aangetrokken gevoeld tot een familielid? En dat je dacht, als jij geen familie van mij was geweest, nou, dan was ik wel...
1: Wow, dit vind ik... Wat een persoonlijke vraag. Dit stond niet in het script. Nou, ik heb daar niet eens over na durven denken eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben.
0: Niet dat de broer van je partner of iets, zo weet ik veel wat. Ja, ik weet het.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ik gooi dit ineens op en dit is gewoon één bruggetje naar Family Affair van Mary J. Blige wat ik wil gaan draaien.
1: Wauw.
0: Ik dacht, ik gooi dus even een controversiële vraag in. Ik ook overigens niet hoor. Zou ook niet best zijn, denk ik. Maar ja, we zijn allemaal mensen, het kan gebeuren.
1: Ja, ik zei nee, ik zou het niet eens durven denken. Nee.
0: Gelukkig.
1: Nee.
0: Het raarste

0: Sommelier en Morning hoor je op 538. Woensdag is het zover. Dan gaat er iets gebeuren wat we in de komende tientallen jaren niet zo snel meer gaan zien en gaan meemaken.
1: Nou, dat zeg jij net tegen mij. Ik had dus in mijn hoofd zitten van, hebben we dit vorig jaar niet nog meegemaakt? Maar toen werd jij heel boos op mij, Jordi.
0: Ja, want dat is dus niet zo. Het is woensdag namelijk echt de dag. Ja, zo hebben we het nog niet echt eerder meegemaakt. Ik heb het over de zonsverduistering, voor de duidelijkheid. Hoe en wat en hoe je het kan zien en waar je allemaal rekening mee moet houden. We gaan er zo even over bellen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Je hebt het

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: 538 Jordi en Lien.
5: Martin Garrix, Jax, Told You So, hoor je na Summer. Dit is Homewrecker.

0: Martin Garrix, Jackson Told You So, hoorde je op 58. Aankomende woensdag is in Nederland de grootste gedeeltelijke zonsverduistering van de eeuw te zien. De laatste keer dat dat zo gebeurde was op 11 augustus 1999. En ja, woensdag gaat het dus weer gebeuren. En daarna pas weer ergens in 2081. Oftewel best wel een speciaal moment. We hebben daarover Erik Blokland aan de telefoon. Een sterrenkundige bij Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht. Erik, goedenavond.
1: Hoi, bij jou.
2: Goedenavond.
0: Erik, ik heb een beetje moeite om Lien hier in de studio ervan te overtuigen dat het zo bijzonder is wat er woensdag gebeurt. Dus misschien kun jij me daarbij helpen.
1: Ja, het is zeker een bijzonder fenomeen. Zo'n eclipse, vooral een totale eclipse hebben we het dan over. Voor ons in Nederland hebben wij dan zo'n bijna 90% dat die zonneschijf wordt bedekt door de maan. Dat is voor ons natuurlijk ook best wel bijzonder, want de laatste keer dat het redelijk vol was, 99%, was dan in 1999 voor zij die het hebben meegemaakt. En het volgende is pas over meer dan 50 jaar. Dus ja, dat maakt natuurlijk deze aankomende woensdag natuurlijk bijzonder. Maar zo'n eclipse is in hetzelf ook al bijzonder. Want die komt zo'n 2 keer per jaar voor. Maar het is maar een heel klein stukje van de wereld die het kan zien. De maan die staat dan tussen de zon en de aarde in. Dat komt wel vaker voor, maar het ligt ook aan de hoogte en de afstand dat dan 2 keer per jaar voorkomt dat die maan dan de schaduw laat werpen op ergens op het aardoppervlak. En als je daar precies bent, ja, dan heb je geluk, want dan zie je een totale zonverduistering die dan aankomende 12 augustus dan in Reykjavik, IJsland en in het noorden van Spanje zichtbaar is.
2: Ja, dat was dus eigenlijk ook precies mijn punt van in mijn hoofd komt dit veel vaker voor. En waarom is het dan precies dit jaar dan nu zo'n enorme grote zonsverduistering?
1: Ja, die komt inderdaad vaker voor, meestal in het noordelijk poolgebied. En nu dan degene voor Spanje hebben dan daar geluk. Wij zien dus maar een gedeelte ervan. Nou, een gedeeltelijke zonverduistering is natuurlijk al heel imposant om naar te kijken. Altijd wel veilig en met zo'n eclipsebrilletje. Maar het bijzondere nu van de datum, daar gaat het dan voornamelijk om, is de 12 augustus heb je ook de vallende sterren. Dus die heb je en de zonverduistering. Oh. En daarna, na die schemering, als het echt donker begint te worden, ook nog eens die vallende sterren. Nou, dat maakt die avond natuurlijk extra bijzonder.
0: Dat hebben wij nog helemaal niet gehoord. Iedereen hoort het de hele tijd over die eclips, maar er komen nog vallende sterren aan.
1: Die zitten er ook bij,
0: maar, ja. Ja, Erik, ik heb hier duizenden vragen, want dan denk ik nu weer, maar hoe kan het dan dat op diezelfde avond vallende sterren komen? En waardoor komen die vallende sterren dan?
1: De aarde die beweegt meerdere keren verdeeld in het jaar door een spoor achtergelaten van een komeet. Waardoor al die kleine echt stofdeeltjes, kleine ijsdeeltjes van zandkorreltjes grote, die door de atmosfeer heen schieten met hoge snelheid. Waardoor wij dus die lichtflitsen zien. Dat noemen we dan een vallende ster. En dat gebeurt jaarlijks rond dezelfde periode, rond 12 augustus. En nu valt die verduistering er ook op. Waardoor je dus extra veel kunt zien.
0: Nou kijk, mijn vriendin is dus aanstaande woensdag jarig op 12 augustus. Dus ik ga natuurlijk gewoon zeggen dat ik dit voor haar geregeld heb even.
2: Ben je toch een romanticus?
0: Ja, zeker. Even een dinertje erbij. Hey Erik, die eclipse willen. Je zei het net al eventjes. We kunnen niet veilig naar die zonsverduistering kijken. Zelfs al zit de maan er gewoon helemaal voor. Het is en blijft schadelijk voor je netvlies. Maar nu kwamen wij net ook tot de pijnlijke conclusie dat al die eclipsebrillen online zo goed als uitverkocht zijn. Of gigantisch duur aan de prijs en niet meer voor woensdag worden geleverd. Wat nu?
1: Ja, dat klopt. Die zijn nergens meer te krijgen. Bij ons zijn ze ook helemaal op. Met een lastkap van een hoogtype nummer. Voor de zij die het hebben, die het weten, kan het. Anders raad ik het persoonlijk af voor de zekerheid. De beste manier is door een projectie te doen. Er zijn verschillende manieren voor. Een gaatje in een blaadje prikken, dat is al voldoende. Waardoor je de eclipse op die manier ook kunt projecteren. Waardoor ook meerdere mensen eromheen mee kunnen kijken in principe. Dus dat is natuurlijk ook wel een voordeel ervan.
0: Hoe doe je dat dan, zeg je? Je pakt een blaadje als in een blaadje van de boom of gewoon een A4'tje?
1: Ja, een vergiet is al goed om dat in de zonlicht te houden. En dan wordt er een projectie op een printplaatje kan je gebruiken of op de grond. Maar je kan ook een blaadje van een boom pakken, een gaatje in prikken. Er zijn verschillende manieren om op die manier het zonlicht er doorheen laten werpen, waardoor het schaduw gecreëerd wordt. En daar zie je ook al vanzelf dan een hapje in komen. Dat is dan de beste manier, de veiligste manier, vooral ook voor kinderen om dat te doen. Want je moet ook goed voor die ogen zorgen van die kinderen, dat ze nooit naar die zon kijken. Dus ook met zo'n eclipsebrilletje, voor zij die het wel hebben, moet je hem wel die 1,5 uur lang ophouden. anders, je moet natuurlijk nooit zomaar naar de zon gaan kijken onbeschermd. Alleen voor degenen die in IJsland of in Spanje zitten, voor de 100% totale verduistering, die kunnen hem dan, als hij er volledig voor staat, die van 2 minuten, kunnen zij hem wel eventjes afdoen. Waardoor je sterren en planeten aan de hemel ziet staan. Het wordt donker, wat koeler. De bloemen die sluiten, vogels die gaan slapen. Er gebeurt van alles om je heen. Dat is natuurlijk wel heel gaaf. Maar in Nederland blijft het nog wel licht bij 90%. Ja. Ik kan gewoon nog een boek lezen. Nou, maar de schaduwen gaan wel raar doen.
0: Wij gaan het meemaken aanstaande.
1: We gaan het beleven.
0: Ja, ik ben even op zoek naar een laskap, denk ik dan. Met een bepaald type.
2: Ja, je hebt zojuist de omzet van iedereen's eclipsbril naar beneden gewerkt, Erik. Ik ga lekker mijn vergiet pakken uit mijn ladekast.
1: Bijvoorbeeld, ja, als er niet meer te krijgen zijn. En natuurlijk zoals bij een dijk of een strand, zoveel mensen met trilletjes. Ja. Het duurt 1,5 uur totaal. Nou, dan zou je vast wel even die van iemand mogen lenen. Dat gaat wel vanuit.
0: Erik Blokland aan de telefoon, sterrenkundige bij Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht. Dus over die zonsverduistering aanstaande woensdag. Dankjewel en ja, geniet ervan. Fijne avond.
1: Veel succes, yes.
0: Dank je. Jordi en Lien hier op de zondagavond bij 538 met Fergie. Naar Marshmallow. Hier is Another Drink.

0: Just Sam Harper en Just a Little op 538. Heb jij wel eens iemand betrapt tijdens de seks? Denk eventjes goed na. Zo meteen stellen we je de vraag opnieuw en zijn we heel erg benieuwd naar je verhaal.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Zik.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws: we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn twee meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met vijf andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terechtkwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagterecord van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. Heerenveen heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Het werd 1-0. Heerenveen had twee nieuwelingen in de basis, Dirk Proper en Lanroy Machine. Invaller Ooyen scoorde net na rust. Ajax won van PEC Zwolle met 2-0. Groningen-Utrecht werd 2-1 en Sparta-Feyenoord 0-1. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler. En dat was het nieuws op 538.
6: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
7: Op de A2 richting Echt bij Bunde, hectometerpaal 249,9. De A6 richting Muidenberg bij Almere, hectometerpaal 56,2. De A9 richting Alkmaar bij Velzen-Zuid, hectometerpaal 47,3. De A12 richting Ede bij Maarsbergen, hectometerpaal 83,1. De A15 richting Del bij Meteren, hectometerpaal 118,2. De A28 richting Assen bij Spier, hectometerpaal 153,5. En de laatste, de A28 richting Hoogeveen bij Bijlen, hectometerpaal 160,3.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
6: Heb jij wel eens iemand betrapt tijdens de seks? We vragen het je zo.

0: 538, Damiano David en Talk To Me. Heb jij wel eens iemand betrapt tijdens de seks? Jordi en Lien hier op de zondagavond. En wij proberen erachter te komen vanavond hoeveel procent van de 538 luisteraars wel eens iemand betrapt heeft tijdens de seks.
1: En dit kan echt overal zijn, hè? Even tussen haakjes. Dus of het nou, je ouders zijn, of ergens op het werk, of misschien op de camera's die je toevallig thuis op hangen. Noem het maar.
0: Is dat wel eens bij jou gebeurd, Lien? Heb jij wel eens iemand betrapt tijdens de seks?
1: Ik word denk ik onterfd als ik dit ga zeggen.
0: Maar
1: ik ga
0: het wel doen. Zijn dat je ouders?
1: Ik ga het wel doen. Ja, ik heb mijn ouders gehoord, maar ze waren officieel niet meer welkom.
0: Oh nee! Oh, je gooit even heel je ouders voor de bus. Hoe lang is het geleden?
1: Heel lang geleden, echt heel lang geleden.
0: Dus zij waren gescheiden dan dus?
1: Ja, ze zijn officieel nooit getrouwd geweest. Maar ze waren officieel niet meer bij elkaar. En toen hadden ze... Ik denk, volgens mij kwam gewoon mijn moeder mij terug thuis afzetten bij mijn vader. En toen zei ze even blijven hangen, even drankje doen, weet je wel. Ik al lang mijn bed in. Maar ja, ik sliep gewoon nog niet. En
0: Weten zij dat jij betrapt hebt eigenlijk?
1: Nee, weet ik niet. En ik weet ook dat mijn moeder nu aan het luisteren is.
0: Oh. Ja, dat is wel ongemakkelijk.
1: Ja, sorry, man.
0: Nu is dus ook de vraag aan de 538-luisteraar. Heb jij wel eens iemand betrapt tijdens de seks? Ook als je dat niet gedaan hebt, stuur ook even een berichtje. Want het is gewoon een groot wetenschappelijk onderzoek wat ons betreft. Proberen we even de percentage te raden. Hoeveel procent van Nederland denk jij?
1: Nou, ik wil eigenlijk ook eerst van jou ook nog weten. Heb jij iemand betrapt?
0: Ik probeer hier een beetje overheen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Het is mij ook bij mijn moeder gebeurd.
1: Nou. Oh nee!
0: En de kans dat mijn moeder op dit moment luistert is 90%. Dus mam, alsjeblieft, als je dit hoort, stuur me geen berichtje.
1: Wij hebben echt
0: Laten
1: allebei boeien
0: straks. Laten we hier gewoon verder nooit meer over praten. Het is gebeurd ooit een keer. Ik zeg ook niet wanneer, wat of hoe en zo. Het is gebeurd. En verschrikkelijk. Want je wil dat helemaal niet als kind. Dat is echt het laatste wat je wil.
1: Tuurlijk niet.
0: Dus je hoort het. Wij hebben een paar trauma's te verwerken zometeen.
1: Oh, en een paar ruzies.
0: En een paar ruzies. Maar als jij ooit iemand betrapt hebt tijdens de seks, laat het weten via de 538. Is het nog nooit gebeurd? Laat het ook weten, want dan komen we zometeen met een percentage. Ik denk dat 60% van 538-luisteren in Nederland wel eens iemand betrapt heeft tijdens de seks.
1: Ik denk ook echt serieus een hoog percentage, want het hoeft natuurlijk niet alleen je ouders zijn. Het kan elk moment. Ik denk 70 misschien.
0: Jij denkt 70, ja. Ik denk 60%. Nou, laat het maar weten of je de 538 hebt.

0: Bruno Mars, On My Soul, hoor je op 538. Hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens iemand betrapt tijdens de seks? Lien biechtte net op dat zij... Ja, nou, dit heeft ondertussen gezorgd voor ruzie in de familie, volgens mij. Dat ze haar ouders heeft betrapt. Op een moment dat haar ouders eigenlijk niet meer bij elkaar waren. En Lien, jouw moeder is door meerdere verschillende personen zojuist geappt.
1: Ik had gehoopt dat je dit niet nog een keer zou herhalen, maar ik heb ondertussen ruzie. Ja, ze is ondertussen al geappt door meerdere mensen met wat hoor ik nou?
0: En ja, we mochten dit fragment niet op TikTok plaatsen. Nou, heeft ze wel pech, want daar heb ik het echt net opgezet. Het staat echt net online.
1: Jordi, nee, dat
0: nee, kan
1: je niet maken. Ja, nee, de arme vrouwke.
0: Sorry mama Lien, sorry mama Lien. Ik heb gelukkig van mijn moeder heb ik niks gehoord. Dus die, dat is fijn, dat is heel fijn. Goed, Dave, heb jij wel eens iemand betrapt tijdens de seks?
2: Jazeker.
0: Vertel.
2: Een elfje en een piraat.
0: Pardon?
1: Wat?
2: Ja, elfje en een piraat. Je hebt bij ons op het dorp, heb je ieder jaar, dat is bij Keukenhof, daar al Kerstelfest. Ja. En dan komen er 4 dagen lang komen er 50.000 bezoekers. En die gaan dan verkleed als figuren uit de middeleeuwen of piraten.
0: Is dat
2: of,
0: larpen? Is dat larpen?
2: Ja, daar wordt er ook heel veel gedaan, ja.
0: Oh, okay.
2: Ja, zelf heb ik dan een restaurant met een hotel erachter. Dus ze slapen ook bij ons in het dorp. En ik moet om een tijdens werk even naar de wc toe. Dus ik sta te plassen. En achter mij zit dan een dichte wc. En net dat elfje even lekker opgetild. En niet de deur goed dicht gedaan. Dus die deur nu open. En ik had een elfje en die piraat naast me op de grond tegenaan.
0: Wat in de koortsdroom had je dan mee?
2: Okay. Ja, ik heb heel hard om gelachen.
0: Ja, dat snap ik. En na afloop niks meer over gehoord. Niet meer gezien.
2: Ik ging snel naar binnen. Ik zeg, joh, wat mij gebeurt, ze moet je naar de gang kijken. En ze liepen met 2 rode boeien, renden ze nog net aan die weg.
1: Maar waren ze echt al helemaal uitgekleed?
2: Half. Nou ja, ik in de 60 ging wel heel snel allemaal. Maar ze waren helemaal in de halve verkleedkleren nog. Okay. Wel bijzonder.
0: Ja, Dave, dankjewel voor dit mooie verhaal.
2: Nou, geen dank.
0: En fijne avond nog. We gaan er zo meteen achterkomen hoeveel procent van 538-luisteren Nederland wel eens iemand betrapt heeft. Maar krijg je ook een berichtje binnen van Anoniempje?
3: Mijn allereerste keer, toen zat ik op kamers. En toen nam ik uit het café iemand mee naar huis. En we waren eigenlijk een half uurtje op mijn kamer bezig. En we waren bezig. En toen kwam een huisgenoot thuis. Ook met een meid. En die kwam eerst bij mij binnenlopen. Dus die had ons betrapt. En daarna is ze zelf ook ontmaakt. En mijn tweede keer, dat was ook in het café. Toen ben ik met iemand naar de kelder gegaan, naar zo'n hok waar allemaal leeggoed stond. En na een tijdje kwam iemand anders de kelder gelopen, die hoorden wij aankomen. Dus ik heb lege bierflessen tegen de deur gegooid om de deur te blokkeren, zodat we verder konden gaan. Toen is zij vooral in de grond gegaan. En ik wist het van tevoren niet, maar toen kwamen haar vriendinnen dus beneden aan de andere kant van de deur staan. En die waren kwaad omdat zij al een vriend had en vreemd ging op dat moment.
0: Ja, dus iemand die 2 keer zelf betrapt is tijdens de seks. Er kwamen ook heel veel andere berichten binnen van andere mensen die ook wel andere mensen betrapt hebben. Dus onze buurvrouw, dat was buiten en heftig, dat stuurt Herman. Keertje in de discotheek toen ik aan het werk was. Betrapt als inzien of betrapt horen is best vaak gebeurd, maar zien niet komt hier ook binnen. Zullen we dan maar gewoon naar de einduitslag gaan? Hoeveel procent van 538-luisterend Nederland heeft wel eens iemand betrapt tijdens de seks? 67,4%.
1: Ja, het kon niet anders. Ik dacht al dat het hoog zou zijn, hoor.
0: Dat is een hele hoop, inderdaad. Nou, dan weten we dat ook gelijk weer. Let op als je seks hebt, dat je niet betrapt wordt. Ja. Of het levert je hele mooie verhalen op. Dat kan ook. Lucas en Steve nu met All I Know.

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.
0: De

0: Check 538.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: het een tikje anders doet.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: 538, Jordi en Lien.
4: Jennifer Lopez, David Guetta, hoor je naar Taylor Swift. Hier is ook...

0: Jennifer Lopez, David Guetta en Sammy Tonight.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Lien, als jij de Formule 1 zou moeten omschrijven, hoe zou je dat doen?
2: Vroom! Nee, ja. Ja, hoe zou ik dat doen? Veel gezelligheid, veel biertjes, veel asfalt. Ja, weet niet.
0: En Max Verstappen.
2: En Max Verstappen, ja goed. Nee, ja, dat is een standaard antwoord.
0: Vroom gaat het zeker op het circuit van Zandvoort, maar wel voor de allerlaatste keer als we het dan hebben over de Formule 1. En jij kan erbij zijn. Ja, wij geven ook nog volgende week, maar ook de week erna, kaarten weg voor de Grand Prix van Zandvoort. Hoor jij de raceauto voorbij komen op de radio? En dat klinkt wel iets anders dan de vroom die je net van Lien hoorde. Dan moet je er snel bij zijn. Gewoon bellen naar de studio. Kom je naar de uitzending, dan win je kaarten, weekendkaarten voor de Formule 1 in Zandvoort. Die zijn gewild. Die zijn ontzettend duur normaal gesproken. Maar jij krijgt ze gewoon gratis als je er op tijd bij bent. Alle informatie vind je op 538.nl. Daar kan je alvast een detail geven. Vanaf morgenochtend 6 uur maak je hier op 538 weer kans.

0: love you, baby.
1: Chris van Amsterdam, my oh my, op 538. Doordat Lien en ik hier op zondagavond af en toe wel eens de seksuele kant op gaan, dan heb ik het over de talk topics voor de duidelijkheid. Dus we hadden het net eventjes over, heb jij wel eens iemand betrapt tijdens de seks? Komen er ook af en toe gewoon hele rare audioberichtjes binnen. Wel, ja, lief of zo. Ik weet niet of we ons vereerd moeten voelen. Of ik pak hem er gewoon even bij. Dit stuurde Luc net via de 538-app.
2: Ah, echt waar. Door jullie ben ik nou echt een soort van door memory lane heen gegaan. En ik denk dat elke jongen de eerste keer vast wel herinnert dat hij, zeg maar, een soort van, hey, ik ken meer met mijn pielemuis als alleen plassen. Dus dat is een leuk speelgoed natuurlijk als je een bepaalde leeftijd hebt. En dat dan je vader of zo binnenkomt gelopen of je moeder. Elke jongen heeft dat wel eens gehad. Dat weet ik 100% zeker. Ja, ik zal nou ophouden, maar het is jullie schuld dit.
3: Ik vind het dus wel een eer.
1: Ja, nee, is eigenlijk ook wel waar. We zijn taboe doorbrekend.
3: Nou, dan maar. Dan kan je het wel zeggen.
1: Ja. De eerste keer kan ik me echt niet meer herinneren. Maar goed.
3: Ach joh, echt wel.
1: Ja, natuurlijk.
3: Ja, net zeggen, doe nou, is niet zo raar.
1: 538 op je zondagavond. Jordi en Linier voor elk probleem aanwezig. Direct. Soldier on.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond.
1: Zijn er producten waar het echte en goedkope merk daarvan totaal geen verschil hebben? Daar wil ik het zo even over hebben.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en

0: van de meer dan 20 verfzaken.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur.
6: In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het nieuws op 538.
7: Dankjewel. Ik krijg een situatie op de weg op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers. En die krijg je van Lien.
8: Op de A12 richting Ede bij Maarsbergen, hectometerpaal 83.1. De A28 richting Assen bij Spier, hectometerpaal 153.5. De A28 richting Hoogeveen bij Bijlen, hectometerpaal 160.3. De A28 bij richting Amersfoort bij Hulshorst, hectometerpaal 59.5. En de laatste de A44 richting Nieuw-Vennep bij Warmond, hectometerpaal 10.1.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
7: Met Shakira, Burna Boy en Die Die zometeen. Na

0: Shakira, Burna Boy en Die Die op 538.
1: Zijn er producten waar het echte en goedkope merk totaal geen verschil hebben? Je hebt natuurlijk nu ondertussen misschien wel duizenden A-merken, waar ook B, C, D, E, F varianten van zijn. En ik ben het gewoon echt beu om te veel te betalen. Dus ik dacht, sharing is caring. Laten we de 538-luisteraars vragen of er verborgen parels zijn in de goedkope oplossingen. Ik ben even benieuwd. Het kan in alles zijn, hè? Scheermesjes tot make-up, tot parfum, je knakworsten.
0: Ja? Ja, je hebt die zeebonbons. Zeesterbonbons, zeg ik dat zo? Nee, zeeschelp of zo. Je hebt die
1: bonbons. Oh, die pralines.
0: Ja, die pralines.
1: Ja, ja.
0: In de vorm van zeedieren en zo. In zo'n kartonnen doos. En daar heb je de luxe variant van. Maar dan heb je ook echt de basic merk van. Ah, waanzinnig.
1: Nou, ik dacht dus ook, ik heb bijvoorbeeld ook wel eentje. Ik denk, nou, die rubbertjes, zeg maar, die je gebruikt om het veilig te doen.
0: Sorry, nee.
1: Condooms.
0: Condooms, ja. Oké, okay, nee, nu snap ik.
1: Dat is toch, dat maakt toch niet uit of het A-merk is, of het B, of het Z-merk. Een rubbertje is toch een rubbertje?
0: Of... Daar zou je zomaar eens gelijk in kunnen hebben, dat weet ik niet. Maar ja, nee, klopt. Trouwens, de echte dure merkenrubbertjes, die zijn ook echt godsgruwelijk duur.
1: Ze zijn zo duur. En dan denk ik, nou, en dat is dus hetzelfde met cosmetica producten, shampoos.
0: Maar ik vind het ook wel bij heel veel producten, vind ik het A-merk wel echt het beste, hoor. Ik bedoel, als we het hebben over pindakaas, dan kennen we daar heel duidelijk A-merk in. Dan vind ik dat A-merk wel echt veel lekkerder dan de huismerkdingetjes, hoor.
1: Niet te nachelen, maar goed. Maar ineens is dus vooral ook cosmetica dingen. Dus ik ben benieuwd, 538-luisteraar, hebben jullie verborgen parels in goedkopere alternatieven? Laat het me weten
0: via de 538-app.
2: 538. Favorite. Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Jordi en Linier. En mocht jij op dit moment ergens in Nederland de 538-bus zien rijden, die valt wel op als je hem ziet, zwaai even naar ze. Zij komen net allemaal van Zin in de Zomerfest af in Spaarnwoude.
1: Is dat helemaal in zo'n gerapte 538?
0: Ja, zeker. Vroeger had je natuurlijk die Volkswagen-busjes, die hele oude. En daar zijn nu nieuwe varianten van. En dat ding is zo groen-paars gerapt met 538 op de zijkant. Dat kun je niet missen. En er is een heel zootje collega's, een zootje ongeregeld. Dat komt nu terug vanaf Zin in de Zomerfest. En dat komt weer terug naar hier.
1: Wat leuk dat helemaal in die bus is, joh. Ja. Wat gezellig. Ja,
0: Lien, wij waren op zoek naar producten die van A-merken beschikbaar zijn in de supermarkt, maar ook van B, C, D, F en noem het maar op wat voor merken. Dus eigenlijk, tegenwoordig wordt dat heel erg modern dupes genoemd.
1: Ja, dupes.
0: En we vroegen ons af, zijn er producten eigenlijk die net zo goed zijn als die A-merken? Nou, er komen best wel wat reacties op binnen van de 538-luisteraar. Want Marco die stuurt ook een audioberichtje nog.
2: De Oral-B tandenborstels, opzet voor elektrische tandenborstels, zijn alternatieven voor. Zeer goede alternatieven. Scheelt je veel geld.
0: Zeer alternatieve goede, de Oral-B opzetstukken dus blijkbaar.
1: Die zijn ook echt duur, die opzetstukken. Ik krijg hier ook nog wat dingen binnen. Toiletpapier, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Maar dan moet het wel meer laag zijn, toch?
1: Ja, maar of dat nou van het A-merk is of het C-merk, meer laag is meer laag.
0: Nee, had ik ook wel een basic merk van, ja.
1: Schoonmaakmiddelen, gewoon alles reinigen en zo. Ook wel echt mee eens. Maakt me echt geen reet uit of dat echt of nep is. Roomboter en melk. Maakt me ook geen reet uit. Ja. Ook wel echt een goeie. En kruiden.
0: Ah.
1: Daar heb je schijnbaar B, C-merken.
0: Ja, B, C. Nou, er was laatst wel een onderzoek naar, volgens mij. Nou goed, dat weet ik ook niet. Ik ga denk ik over onderzoeken praten op de radio, terwijl ik die informatie niet achter de hand heb. Dus
1: ik heb echt nog nooit gekeken naar A-kruiden, B-kruiden, C-kruiden. Ik kijk gewoon naar het gekozen potje.
0: Nee, ja, precies. Gierig hard ben je. Ik merk wel dat als wij enthousiast worden van dit soort onderwerpen, dan ga je echt richting de 30.
1: Word je echt oud. Maar dat

0: Armin van Buuren, Sam Gray en Dream a Little Dream. Met zometeen nog Teddy Swims en Jonas Blue.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: net zo makkelijk retour.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: 538 Jordi en Lien.
7: Tijdens Wim, Stones and I, hoor je naar Jonas Blue, Malief. Hier is Edge of Desire. Radio

0: Teddy Swims, Stone the Line, Gone, Gone, Gone, hoorde je op 538. Ik moet eventjes iemand een spoedcursus bondgenoot geven. En ik stond er wel een beetje van te kijken dat Lien, want ik heb het over jou, jij van het bestaan van Anouk en Diederik gewoon niet afwist.
1: Ik leef blijkbaar echt onder een steen. Ja, ik kijk geen tv. Nee, maar, ik weet echt niet wie dat zijn.
0: Maar, ook al kijk je geen tv, je kan hier niet onderuit. Ik ga kleine spoedcursus. Je bondgenoten. Iedere avond op SBS6. Een loods vol met mensen die vormen verschillende teams. Ze strijden tegen elkaar. En iedere maand wint er iemand een ton. 100.000 euro. En dat zijn gewoon normale mensen. Ja, van de straat eigenlijk afgeplukt. Gewoon, dat kan je buurvrouw, je buurman, dat maakt niet uit. Onbekende. En die gaan gewoon die loods in. En die gaan het avontuur aan. En dat wordt allemaal 24/7 gevolgd. Dus het is gewoon reality tv. En in het programma staat onder andere ook Anouk en Diederik. Of nou ja, die zitten er nu, als het goed is, op tv nog steeds in. Dat is ook een beetje wat er nu allemaal speelt. Anouk heeft een vriend, die heet Max. En die relatie, die duurde 6 jaar inmiddels. Zij ging die loods in, alleen zij kwam daar Diederik tegen. Diederik heeft al eerder meegedaan, een bondgenote. En daar werd heen en weer geflirt. Maar dat geflirt, dat werd steeds erger. Zelfs dat het zo erg was dat Max haar vriend inbelde op tv en smeekte als je alsjeblieft kom terug naar huis, want je maakt alles kapot. Nou, die eerste keer smeken, dat werkte niet. Toen kwam de familie er ook nog bij in een videocall. Die vroeg haar ook of ze alsjeblieft naar huis wilde komen. En zij zei, nee, ik flirt niet met Diederik. Wat we hebben is vriendschappelijk. En nee, dat doe ik helemaal niet. En ik blijf hier om het avontuur af te maken. Dus ze heeft ook al 3 keer gezegd dat ze wel terug naar huis zou gaan. Dat is een beetje de stand van zaken. Uiteindelijk puntje bij paaltje. Is daar dus wel heel veel gebeurd tussen Diederik en Anouk? Is er gezoend?
1: Is het als een vriend gaan? Op tv?
0: Ja.
1: Oh, wat zielig voor Max. Dat vind ik echt als neu eigenlijk.
0: Nou, is het zo dat we... ze zijn gespot. Ik zag net een TikTok.
1: Ja, want zo kwamen we erbij. Jij gooit hier gewoon een studio in van Anouk en Diederik zijn gespot. Ja, en ik zeg, wie zijn Anouk en Diederik? Nou, toen kreeg ik echt een soort... ik kreeg echt van twee kanten hier. Kijk, hele boze gezichten.
0: Weet je wat het ding is? Bondgenoten lopen volgens mij een weekje of zo achter. Omdat wat op televisie wordt uitgezonden, moet natuurlijk al eerst geëdit worden en gedaan. Dus er zit verschil tussen de echte tijd en wat er op tv te zien is. En inmiddels zijn ze dus gewoon gespot, worden de video's gemaakt van hoe ze nu vrij op straat rondlopen. En hoe dat avontuur helemaal is gegaan, dat gaan we dus de komende dagen op tv kijken. Dus dat wordt ook hele spannende televisie op SBS6. Maar het is wel echt een saga. Het is echt een ongelofelijke saga.
1: Ik begrijp nu wel waarom je net zo, ze zijn gespot, reageerde. Maar ik dacht echt, wat hoor ik, waar heb je het over?
0: Sterker nog, de kans bestaat dat ze nu luisteren. Ja, dat zou maar zo kunnen als er ergens een radio op 538 staat en Anouk en Diederik, die horen dit.
1: Nou, hallo Anouk en Diederik, sorry dat ik het bestaan van jullie niet afwist, maar niet meer vreemd gaan.
0: Wil je dit hele avontuur en alle andere avonturen volgen? Dus iedere avond SBS6 Bondgenoten.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It hoorde je op 538. Wij hebben eventjes een vakantie van elkaar. Lien, heb ik het dan over? Lien en ik, Jordi hier, hi.
1: Hoi, Jordi en Lien hier.
0: Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen 3 weken lekker tijdens de zomervakantie van, hier bij 538. Hier zie je, het is
1: wij
0: goed
1: hebben
0: dat we
1: elkaar
0: vakantie
1: heel veel gezien.
0: Wij hebben elkaar heel veel gezien. En dat was leuk, want op die manier hebben we elkaar en 538-luisteraar ons ook beter leren kennen de afgelopen tijd.
1: Absoluut.
0: Maar nu moet je het even een weekje zonder ons doen, zijn we er gewoon volgende week zondagavond weer.
1: Zo is het, volgende week zondagavond.
0: Ik wens jou als 538-luisteraar hele fijne nacht. Heerlijk. Een fijne maandag alvast. Wiz DMC hoor je naar Sven Seliers. Nieuwe muziek. Dit is...

0: Deelt, deelt bestanden en houd je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: Nou, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: 538 Nieuws.
14: 12 uur.
15: In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. En een van de grootste basketbalcoaches van Amerika, Don Nelson, is overleden. Hij was 86 jaar. Als speler werd hij 5 keer Amerikaans kampioen met Boston Celtics. Later als coach werd hij 3 keer verkozen tot coach van het jaar. Maar in die rol werd hij nooit kampioen. Bij elkaar was hij bijna 50 jaar actief in de NBA. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het nieuws op 538.

0: Nacht Nieuws. 1 uur.
1: Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker. Net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. En Nederland heeft nog maar 1 tennisser in het Masters-toernooi van Montreal zitten. Dat is Botik van der Zandschulp, die vannacht moet tennissen tegen Jakub Mencik uit Tsjechië. Talon Griekspoor werd gisteravond uitgeschakeld door Daniel Merida uit Spanje. Zij ontlopen elkaar amper op de wereldranglijst, maar de Spanjaard was veel te sterk. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Een woonzorgcentrum in Bijlen moest gisteravond ontruimd worden nadat een jerrycan met waterstofperoxide was omgevallen, meldt RTV Drenthe. Dat is een heel sterk ontsmettingsmiddel. Het spul was snel opgeruimd, maar ook alle dampen moeten weg zijn voor mensen veilig terug kunnen. En dat kan volgens de brandweer lang duren. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een dode man gevonden in de bosjes. Een paar kinderen sloegen alarm nadat ze de man een dag eerder ook al zagen liggen. Toen dachten ze nog dat hij sliep, schrijven regionale media. Maar misschien leefde hij toen zelfs nog, zegt de politie. De doodsoorzaak van de man is niet bekend. President Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen en er wordt ook niet meer onderhandeld. En om het leven voor Britten goedkoper te maken wil de nieuwe premier Burnham hard optreden tegen misleidende aanbiedingen. Die moeten verboden worden. En het moet ook makkelijker worden om van een abonnement af te komen. Net zo makkelijk als eraan beginnen, zegt Burnham. Die kost de Britten jaarlijks bijna 2 miljard euro. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het nieuws op 538.